0: kan men tot en met 1 december meedoen aan een groepstraining in de beweegtuin in de Mortel. Van 9 tot 10 begeleidt een sportcoach de les, inclusief warming-up op fijne muziek, een spelelement en een cooling-down. Bij slecht weer verplaatst men de beweegles naar de Sprank. Na afloop is er altijd tijd voor koffie. De beweegtuin, te vinden op het Dorpsplein vlakbij de fietsenstalling van de school, biedt een gevarieerde samenstelling van beweegtoestellen voor jong en oud. U kunt er ook zelfstandig gebruik van maken. U hoeft zich van tevoren hiervoor niet aan te melden. Als men overweegt om een woning te verduurzamen en zo te besparen op de energierekening, dan is er een energiecoach om dit stap voor stap te begeleiden. Of men nu net begint met oriënteren, een concreet plan wil opstellen, offertes wil vergelijken of hulp nodig heeft bij het aanvragen van de gemeentelijke subsidie, energiecoach staat altijd voor je klaar om te helpen. Zaterdag 26 september kan men persoonlijk advies krijgen tijdens een inloopspreekuur in Gemert. Dit spreekuur vindt plaats tussen 10 en 12 uur. Hiervoor moet men wel een afspraak maken via energiehuisslimwonen.nl. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Geenwold Bakel op Omroep Peelrand. Raadsleden en wethouders van Boekel bezochten 15 september jongstleden het dorpsteam. Medewerkers gaven daar toelichting op hun veelzijdige werkzaamheden. Het bleek een team dat zich met passie inzet voor alle ondersteuningsvragen binnen de gemeente. Of het nu gaat om mentale zorg, begeleiding bij opvoeden of hulp bij geldzaken. Elke vraag kan landen bij het dorpsteam. Zij zoeken samen met de inwoner naar passende oplossingen. De conclusie was dan ook helder. Boekel mag oprecht trots zijn op dit waardevolle dorpsteam. Inwoners van Middelhezen maken zich op voor een bijzondere avond, het Middelhezer Dorpsdiner. Op zaterdag 7 november organiseert het comité Passie voor Middelhezen voor het eerst dit evenement, vergelijkbaar met het reeds bekende Dorpsdiner in Beek en Donk. Het concept is eenvoudig en verrassend. Deelnemers schuiven per gang aan bij andere keukentafels ergens in het dorp. Zo ontstaat een avond vol ontmoeting en gezelligheid. Kookduo's bereiden thuis een 3-gangen diner voor en ontvangen per gang 3 nieuwe eetduo's. Elke dinsdagochtend kan men tot en met 1 december meedoen aan een groepstraining in de beweegtuin in de Mortel. Van 9 tot 10 begeleidt een sportcoach de les, inclusief warming-up op fijne muziek, een spelelement en een cooling-down. Bij slecht weer verplaatst men de beweegles naar de Sprank. Na afloop is er altijd tijd voor koffie. De beweegtuin, te vinden op het dorpsplein vlakbij de fietsenstalling van de school, biedt een gevarieerde samenstelling van beweegtoestellen voor jong en oud. U kunt er ook zelfstandig gebruik van maken. U hoeft zich van tevoren hiervoor niet aan te melden. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laving, Boekeren en Geemelt Bakel op Omroep Peelrand. Als men overweegt om een woning te verduurzamen en zo te besparen op de energierekening, dan is er een energiecoach om dit stap voor stap te begeleiden. Of men nu net begint met oriënteren, een concreet plan wil opstellen, offertes wil vergelijken of hulp nodig heeft bij het aanvragen van de gemeentelijke subsidie, energiecoach staat altijd voor je klaar om te helpen. Zaterdag 26 september kan men persoonlijk advies krijgen tijdens een inloopspreekuur in Geemert. Dit spreekuur vindt plaats tussen 10 en 12 uur. Hiervoor moet wel een afspraak maken via energiehuisslimwonen.nl. In Laarbeek moest de politie dit jaar al 126 keer uitrukken voor verwarde personen. Dit is ruim meer dan de 75 meldingen in dezelfde periode vorig jaar. Landelijk stijgt het aantal overlastmeldingen al jaren. In de eerste 8 maanden dit jaar telde de politie ruim 132.000 meldingen. Dat is bijna 20.000 meer dan een jaar daarvoor. Elke melding kost agenten uren, ook als er geen strafbaar feit of direct gevaar is. Agenten komen dan minder toe aan opsporing, verkeersveiligheid en wijkcontact. Elke dinsdagochtend kan men tot en met 1 december meedoen aan een groepstraining in de beweegtuin in de Mortel. Van 9 tot 10 begeleidt een sportcoach de les, inclusief warming-up op fijne muziek, een spelelement en een cooling-down. Bij slecht weer verplaatst men de beweegles naar de Sprank. Na afloop is er altijd tijd voor koffie. De beweegtuin, te vinden op het dorpsplein vlakbij de fietsenstalling van de school, biedt een gevarieerde samenstelling van beweegtoestellen voor jong en oud. U kunt er ook zelfstandig gebruik van maken. U hoeft zich van tevoren hiervoor niet aan te melden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. En riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jetten is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. De politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp op Heusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Schepen mogen door de smalle vaargeul alleen nog van Zutphen richting Arnhem varen, zo meldt Rijkswaterstaat. Vaartuigen die andersom willen moeten honderden kilometers omvaren via Tiel en het IJsselmeer. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt die maatregelen noodzakelijk kwaad. Vertragingen en extra brandstofkosten voor de schippers worden op de koop toegenomen. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Lavik, Boeken en Gemeld Bakel op Omroep Peelrand. Inwoners van Middelhezen maken zich op voor een bijzondere avond, het Middelhezer Dorpsdiner. Op zaterdag 7 november organiseert het comité Passie voor Middelhezen voor het eerst dit evenement, vergelijkbaar met het reeds bekende Dorpsdiner in Beek en Donk. Het concept is eenvoudig en verrassend. Deelnemers schuiven per gang aan bij andere keukentafels ergens in het dorp. Zo ontstaat een avond vol ontmoeting en gezelligheid. Kookduo's bereiden thuis een 3-gangen diner voor en ontvangen per gang 3 nieuwe eetduo's. Raadsleden en wethouders van Boekel bezochten 15 september jongstleden het dorpsteam. Medewerkers gaven daar toelichting op hun veelzijdige werkzaamheden. Het bleek een team dat zich met passie inzet voor alle ondersteuningsvragen binnen de gemeente. Of het nu gaat om mentale zorg, begeleiding bij opvoeden of hulp bij geldzaken. Elke vraag kan landen bij het dorpsteam. Zij zoeken samen met de inwoner naar passende oplossingen. De conclusie was dan ook helder. Boekel mag oprecht trots zijn op dit waardevolle dorpsteam. In Laarbeek moest de politie dit jaar al 126 keer uitrukken voor verwarde personen. Dit is ruim meer dan de 75 meldingen in dezelfde periode vorig jaar. Landelijk stijgt het aantal overlastmeldingen al jaren. In de eerste 8 maanden dit jaar telde de politie ruim 132.000 meldingen. Dat is bijna 20.000 meer dan een jaar daarvoor. Elke melding kost agenten uren, ook als er geen strafbaar feit of direct gevaar is. Agenten komen dan minder toe aan opsporing, verkeersveiligheid en wijkcontact. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR 920.

de zon in de ochtend die opkomt uit zee. De wind in de rug, het gevoel dat je leeft. Sprong in het duister, storm in je hoofd. Het licht door de wolken waarin je gelooft. En de wijsheid van stilte en de roem die vergaat. De macht van muziek en een stem die je raakt. De angst die jou vasthoudt en waar je voor vlucht. De waarheid, de waanzin, de smaak van geluk.

nog zo hard vechten. En je kan nog zo hard proberen. Van alles plannen in je leven. Van alles leren om te streven. Naar een droom die je graag wil leven. Zo hoog als je maar kan zweven. Maar als je water hebt gekregen in plaats van lucht, is opeens niks meer vanzelfsprekend. En misschien kan ik het weten. Want ik heb vaak genoeg gevochten. Geploeterd in de golf, geoefend tot de morgen. En tot bloedens toe de storm bedwongen. En op het strand weer teruggesmeed. Op de plek waar ik ooit begon. 10 illusies arm, maar één wijsheid rijk. En opeens verschijnt de zon.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jetten is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. De politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp op Heusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Schepen mogen door de smalle vaargeul alleen nog van Zutphen richting Arnhem varen, zo meldt Rijkswaterstaat. Vaartuigen die andersom willen moeten honderden kilometers omvaren via Tiel en het IJsselmeer. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt die maatregelen noodzakelijk kwaad. Vertragingen en extra brandstofkosten voor de schippers worden op de koop toegenomen. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekeren en Geemelt Bakel op Omroep Peelrand. Als men overweegt om een woning te verduurzamen en zo te besparen op de energierekening, dan is er een energiecoach om dit stap voor stap te begeleiden. Of men nu net begint met oriënteren, een concreet plan wil opstellen, offertes wil vergelijken of hulp nodig heeft bij het aanvragen van de gemeentelijke subsidie, energiecoach staat altijd voor je klaar om te helpen. Zaterdag 26 september kan men persoonlijk advies krijgen tijdens een inloopspreekuur in Geemert. Dit spreekuur vindt plaats tussen 10 en 12 uur. Hiervoor moet wel een afspraak maken via energiehuisslimwonen.nl. In Laabeek moest de politie dit jaar al 126 keer uitrukken voor verwarde personen. Dit is ruim meer dan de 75 meldingen in dezelfde periode vorig jaar. Landelijk stijgt het aantal overlastmeldingen al jaren. In de eerste 8 maanden dit jaar telde de politie ruim 132.000 meldingen. Dat is bijna 20.000 meer dan een jaar daarvoor. Elke melding kost agenten uren, ook als er geen strafbaar feit of direct gevaar is. Agenten komen dan minder toe aan opsporing, verkeersveiligheid en wijkcontact. Raadsleden en wethouders van Boekel bezochten 15 september jongstleden het dorpsteam. Medewerkers gaven daar toelichting op hun veelzijdige werkzaamheden. Het bleek een team dat zich met passie inzet voor alle ondersteuningsvragen binnen de gemeente. Of het nu gaat om mentale zorg, begeleiding bij opvoeden of hulp bij geldzaken. Elke vraag kan landen bij het dorpsteam. Zij zoeken samen met de inwoner naar passende oplossingen. De conclusie was dan ook helder. Boekel mag oprecht trots zijn op dit waardevolle dorpsteam. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Geemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom, dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR 920.

0: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Komt van Van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Amnesty International eist dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE volledig wordt opgeheven. De mensenrechtenorganisatie beschuldigt ICE van wijdverbreide mensenrechten schendingen tijdens de harde aanpak van migranten onder president Trump. Amnesty sprak ruim 150 getuigen en noemt de gewapende en gemaskerde agenten een gevaar. In Texas is onlangs nog een Venezolaanse migrant neergeschoten door een ICE-agent. En van Amnesty moet het hele Amerikaanse immigratiesysteem op de schop. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jetten is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. En de politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp op Heusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Lavik, Boekelen en Geemelt Bakelen op Omroep Peelrand. Raadsleden en wethouders van Boekel bezochten 15 september jongstleden het dorpsteam. Medewerkers gaven daar toelichting op hun veelzijdige werkzaamheden. Het bleek een team dat zich met passie inzet voor alle ondersteuningsvragen binnen de gemeente. Of het nu gaat om mentale zorg, begeleiding bij opvoeden of hulp bij geldzaken. Elke vraag kan landen bij het dorpsteam. Zij zoeken samen met de inwoner naar passende oplossingen. De conclusie was dan ook helder. Boekel mag oprecht trots zijn op dit waardevolle dorpsteam. Als men overweegt om een woning te verduurzamen en zo te besparen op de energierekening, dan is er een energiecoach om dit stap voor stap te begeleiden. Of men nu net begint met oriënteren, een concreet plan wil opstellen, offertes wil vergelijken of hulp nodig heeft bij het aanvragen van de gemeentelijke subsidie, energiecoach staat altijd voor je klaar om te helpen. Zaterdag 26 september kan men persoonlijk advies krijgen tijdens een inloopspreekuur in Geemert. Dit spreekuur vindt plaats tussen 10 en 12 uur. Hiervoor moet wel een afspraak maken via energiehuisslimwonen.nl. Inwoners van Middelhezen maken zich op voor een bijzondere avond, het Middelhezer Dorpsdiner. Op zaterdag 7 november organiseert het comité Passie voor Middelhezen voor het eerst dit evenement, vergelijkbaar met het reeds bekende Dorpsdiner in Beek en Donk. Het concept is eenvoudig en verrassend. Deelnemers schuiven per gang aan bij andere keukentafels ergens in het dorp. Zo ontstaat een avond vol ontmoeting en gezelligheid. Kookduo's bereiden thuis een 3-gangig diner voor en ontvangen per gang 3 nieuwe eetduo's. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.

Fly to High. Gisteren begonnen we ook al met iets van vliegen in de lucht. Vandaag weer, dit keer met Janice Ian. Goedemorgen, dit is OSR 920. Vrijdag 25 september is aangebroken. De laatste officiële werkdag van deze week. Het is ook de laatste klaarwakker. Twee uurtjes te gaan tot de 9 uur, tot aan de muziekfabriek. En ook vandaag natuurlijk de kleine onderdeeltjes die in het programma zitten. En verder gewoon fijne muziek. En ik zeg het altijd, hè. We helpen je daarmee een beetje op weg richting de rest van de dag. Dit is La Bicifre. Like

0: Degene die het allemaal beter weet, hè? Die alles weet. Mr. Know-it-all. Teddy Swims, de man die alleen maar mooie nummers maakt. We kijken naar het weer van 20 jaar geleden. Hoe was het op 25 september 2006? Nou, de ochtend die begon toen met 7 graden. In de middag steeg de temperatuur naar 17. Er stond een krachtige zuidwestenwind. Het was wisselvallig met regenbuien. En tussen de buien door was er ruimte voor de zon.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

San Francisco Bay Blues, muziek die je alleen bij ons hoort en op geen enkel andere radiostation, dat kan ik je wel zo'n beetje verzekeren. Eric Clapton was dat. En deze muziek maakt het ook zo leuk om te luisteren naar Overzicht 920. Want hier komt alles voorbij. Hè. Niet alleen wat iedereen al draait, maar ook de wat minder bekende nummers. Soms van de LP's, van de CD's, de verzamel CD's, overal vandaan. Ja, we zoeken tot we een ons weken, zeg maar.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Amnesty International eist dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE volledig wordt opgeheven. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. En de politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Beleef de hits. OSR 920.
2: Klaarbakker.

Won't Go Home Without You, Maroon 5 en The Cats. Daarvoor uit Volendam, inderdaad. Archiefnieuws uit 2006. Dan de Nederlandse zangeres Caro Emerald ontvangt een gouden plaat voor haar debuutsingle Back It Up.

going on. We've got it going on, inderdaad, dat was de titel. En nou, dat zinnetje zongen ze dan ook als laatst. De heren van de Backstreet Boys, Carol Emerald, back it up, daarvoor haar hit. Waarmee ze in 2006 scoorde en een gouden plaat kreeg. Het was haar debuutsingeltje. Dit is Shaboozie.

Muziek uit het land van onze oosterburen Pieter Schelling en Major Tom hier bij ons. En dan gaan we weer naar Volendam toe, naar BZN, waar Jan Keizer destijds de zang voor zijn rekening nam. Hier nog met Annie Schilder samen trouwens. En Jan Keizer die al lange tijd ziek is. En dit was de grootste hit die ze ooit maakte. Hè? Mon amour.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Het vullen van de gasopslagen tijdens de zomermaanden kost ruim 1 miljard euro en het kabinet wil van die hoge kosten af, meldt de NOS. Die kosten komen door de hoge gasprijs en de verplichte vulgraad van 64%. Eerder was die zelfs 80%. Nederland wil eigenlijk dat die Europese verplichting verdwijnt en de verantwoordelijkheid voor opslag bij de energiebedrijven leggen. De overheid zou dan alleen nog voor een strategische noodvoorraad zorgen. Toeristen gaven vorig jaar in ons land bijna 6 miljard euro meer uit dan een jaar eerder. Die groei zat vooral in de uitgaven van buitenlandse toeristen, meldt het CBS. Nederlanders gaven maar bijna 1% meer uit. In totaal besteden zij in 2025 ruim 70 miljard euro en buitenlanders ruim 41 miljard. De toegevoegde waarde van het toerisme aan de economie steeg met bijna 4% opnieuw sneller dan die van de totale economie. En dat is al jaren zo als we de coronatijd niet meetellen. Amnesty International eist dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE volledig wordt opgeheven. De mensenrechtenorganisatie beschuldigt ICE van wijdverbreide mensenrechten schendingen tijdens de harde aanpak van migranten onder president Trump. Amnesty sprak ruim 150 getuigen en noemt de gewapende en gemaskerde agenten een gevaar. In Texas is onlangs een Venezolaanse migrant neergeschoten door een ICE-agent. En premier Jette heeft bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi gehouden voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Lavik, Boekeren en Geenwold Bakel op Omroep Peelrand. Als men overweegt om een woning te verduurzamen en zo te besparen op de energierekening, dan is er een energiecoach om dit stap voor stap te begeleiden. Of men nu net begint met oriënteren, een concreet plan wil opstellen, offertes wil vergelijken of hulp nodig heeft bij het aanvragen van de gemeentelijke subsidie, energiecoach staat altijd voor je klaar om te helpen. Zaterdag 26 september kan men persoonlijk advies krijgen tijdens een inloopspreekuur in Gemert. Dit spreekuur vindt plaats tussen 10 en 12 uur. Hiervoor moet wel een afspraak maken via energiehuisslimwonen.nl. In Labeek moest de politie dit jaar al 126 keer uitrukken voor verwarde personen. Dit is ruim meer dan de 75 meldingen in dezelfde periode vorig jaar. Landelijk stijgt het aantal overlastmeldingen al jaren. In de eerste 8 maanden dit jaar telde de politie ruim 132.000 meldingen. Dat is bijna 20.000 meer dan een jaar daarvoor. Elke melding kost agenten uren, ook als er geen strafbaar feit of direct gevaar is. Agenten komen dan minder toe aan opsporing, verkeersveiligheid en wijkcontact. Elke dinsdagochtend kan men tot en met 1 december meedoen aan een groepstraining in de beweegtuin in de Mortel. Van 9 tot 10 begeleidt een sportcoach de les, inclusief warming-up op fijne muziek, een spelelement en een cooling-down. Bij slecht weer verplaatst men de beweegles naar de Sprank. Na afloop is er altijd tijd voor koffie. De beweegtuin, te vinden op het dorpsplein vlakbij de fietsenstalling van de school, biedt een gevarieerde samenstelling van beweegtoestellen voor jong en oud. U kunt er ook zelfstandig gebruik van maken. U hoeft zich van tevoren hiervoor niet aan te melden. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
3: Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Klaar wakker.

Ja, overleven. Nou, het is nou niet dat dit laatste uur klaarwakker voor vandaag en ook voor deze week trouwens als overleven voelt. Nee, maar ja, we begonnen gewoon met John Anderson dit uur. Van harte welkom.

Gypsies, Tramps en Thieves. We zongen door Cher hier te horen op OSR 920. Ariana Grande ook nog. En bij ons hoor je ook elke dag een sportvraag. En ook vandaag dus. En als jij het antwoord weet tussen de collega's of de mensen om je heen, dan zeg het maar snel. Dan win jij vandaag de eer, weliswaar. September 1977. Welke Nederlandse voetbalclub won de UEFA Cup door in de finale met 2-1 te winnen van FC Twente? Het was natuurlijk al bijzonder dat er twee Nederlandse clubs in die finale stonden. Maar wie won er nu met 2-1 van Twente dus? Antwoord zo meteen na de volgende twee platen van Mick Jagger en Ed Sheeran. Als eerste is hier Sing.

Mick Jagger en Sweet Thing. Je had nog het antwoord goed van de spotvraag van vandaag in september 1977. Welke Nederlandse voetbalclub won toen de UEFA Cup door in de finale met 2-1 te winnen van FC Twente? Bijzonder dat twee Nederlandse clubs tegenover elkaar stonden natuurlijk in die finale. Maar wie won er nu? Ja, Brabanters die weten dat natuurlijk. Het was PSV uit Eindhoven, uiteraard. MC Michael G en DJ Sven.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het kabinet wil af van de hoge kosten voor het vullen van de gasopslagen en legt die taak voortaan bij de energiebedrijven, dat meldt de NOS. Toeristen gaven vorig jaar in ons land bijna 6 miljard euro meer uit dan een jaar eerder. Die groei zat vooral in de uitgaven van buitenlandse toeristen, meldt het CBS. Amnesty International eist dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE volledig wordt opgeheven. En premier Jette heeft bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi gehouden voor het internationaal strafhof in Den Haag. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Johnny, come home, fine, Young Cannibals. Fijn om te horen inderdaad. Mary J. Blige en U2 zijn ook altijd fijn om te horen. En zeker als ze met het nummer One tevoorschijn komen.
1: OSR 920.
2: Muziekfeitje.
0: In 1973 brak Stevie Wonder door met Superstition. En wie gaan we dan draaien? Zometeen David Bowie, maar eerst uiteraard Stevie Wonder.

De show die moet doorgaan, maar voor vandaag gaat hij bijna eindigen. Queen en David Bowie, daarvoor ook nog met Space Oddity. En ik zei het al, het zit erop voor vandaag. Het was klaar wakker. De werkweek is voorbij, dat betekent dat ook voor mij een paar dagjes even geen programma. Vind ik dat leuk? Nou, eigenlijk niet, maar ja, het zijn wel de feiten. Ik wens je een prachtig mooi weekend. Veel plezier met de collega's en met ABBA.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Nederlanders proberen te besparen op de kosten voor autorijden, maar niet door langzamer te rijden. Overdag wordt er op snelwegen net iets harder gereden dan 100 en na 7 uur gaat het nog altijd richting de 120. Dat blijkt volgens het AD uit cijfers van Flitsmeister. Bijna 1 op de 3 automobilisten gebruikt die app. Sinds begin dit jaar werd benzine bijna 25% duurder en diesel 45%. Er wordt wel zo'n 10 liter per maand minder getankt en er worden minder korte stukken gereden. Volgend jaar wordt het opnieuw duurder om je rijbewijs te halen. Dat komt door hogere CBR-tarieven, meldt Omroep Brabant. Gemiddeld gaat het zo'n 3.500 euro kosten. Volgens rijschoolhouders moeten zelfs opa's en oma's bijspringen om dat nog te kunnen betalen. De kosten zouden omlaag kunnen door te lessen in elektrische auto's. Dat is dan wel altijd een automaat en als je daar een examen doet, mag je niet in een handgeschakelde auto rijden. Het vullen van de gasopslagen tijdens de zomermaanden kost ruim 1 miljard euro en het kabinet wil van die hoge kosten af, meldt de NOS. Die kosten komen door de hoge gasprijs en de verplichte vulgraad van 64%. Eerder was die zelfs 80%. Nederland wil eigenlijk dat die Europese verplichting verdwijnt en de verantwoordelijkheid voor opslag bij de energiebedrijven leggen. Toeristen gaven vorig jaar in ons land bijna 6 miljard euro meer uit dan een jaar eerder. Die groei zat vooral in de uitgaven van buitenlandse toeristen, meldt het CBS. Nederlanders gaven maar bijna 1% meer uit. In totaal besteden zij in 2025 ruim 70 miljard euro en buitenlanders ruim 41 miljard. De toegevoegde waarde van het toerisme aan de economie steeg met bijna 4% opnieuw sneller dan die van de totale economie. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. In Labeek moest de politie dit jaar al 126 keer uitrukken voor verwarde personen. Dit is ruim meer dan de 75 meldingen in dezelfde periode vorig jaar. Landelijk stijgt het aantal overlastmeldingen al jaren. In de eerste 8 maanden dit jaar telde de politie ruim 132.000 meldingen. Dat is bijna 20.000 meer dan een jaar daarvoor. Elke melding kost agenten uren, ook als er geen strafbaar feit of direct gevaar is. Agenten komen dan minder toe aan opsporing, verkeersveiligheid en wijkcontact. Raadsleden en wethouders van Boekel bezochten 15 september jongstleden het dorpsteam. Medewerkers gaven daar toelichting op hun veelzijdige werkzaamheden. Het bleek een team dat zich met passie inzet voor alle ondersteuningsvragen binnen de gemeente. Of het nu gaat om mentale zorg, begeleiding bij opvoeden of hulp bij geldzaken. Elke vraag kan landen bij het dorpsteam. Zij zoekt samen met de inwoner naar passende oplossingen. De conclusie was dan ook helder. Boekel mag oprecht trots zijn op dit waardevolle dorpsteam. Inwoners van Middelhezen maken zich op voor een bijzondere avond, het Middelhezer Dorpsdiner. Op zaterdag 7 november organiseert het comité Passie voor Middelhezen voor het eerst dit evenement, vergelijkbaar met het reeds bekende Dorpsdiner in Beek en Donk. Het concept is eenvoudig en verrassend. Deelnemers schuiven per gang aan bij andere keukentafels ergens in het dorp. Zo ontstaat een avond vol ontmoeting en gezelligheid. Kookduo's bereiden thuis een driegangig diner voor en ontvangen per gang 3 nieuwe eetduo's. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920 Regiobreek.
5: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
6: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
7: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
8: Dankjewel. Kom van Van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur...
6: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Mooi hè? Eén dag vliegje uit de jaren 80. Lloyd Cole in the Commotions en Rattlesnake, the Bee Gees en You Win Again. Goedemorgen, vanuit de welkom. Het is vrijdagochtend. Ach, we hebben er zin in. Langzaam maar zeker richting jouw weekend. En wij helpen jou de dag door. We zitten er bijna aan. Nog eventjes volhouden. Kabinet wil af van hoge kosten voor gasopslag en wijst naar energiebedrijven. En Van Wil nog dieper door het stof. Ik heb de Tweede Kamer op het verkeerde been gezet. Een geslaagde buurt van bondscoach Xavi tegen Duitsland. Nu nog een geslaagd gevolg. Ja, 1-1. Valt niet tegen tegen Duitsland. Hè? Laten we heel eerlijk zijn. We gingen er toch vanuit dat we eigenlijk niet zouden winnen. Althans, ik dan. Nou, tot aan 12 uur muziekfabriek. Plaatsen en verhaal. Leuke berichten. De verjaardagskalender. En zoals altijd, de beste muziek.
1: Ben van Riel.

Sanne Hans, alleen als ze zingt, dan stottert ze niet. Dat is eigenlijk wel heel verwonderlijk natuurlijk. Miss Montreal en Just a Flirt hier op OSR 920. Short People, kleine mensjes. Randy Newman.

0: Amber, this is your night. Ravi Deutscher, Marmerstein, het IJzenbriecht. Vandaag is het zonnig weer met temperaturen die oplopen van 20 tot 22 graden. Er staat een zwakke tot matige uit veranderlijke richtingen wind. En de dagen daarna is het droog en vrij zonnig na zomerweer met maximaal veelal tussen de 20 en 24 graden. En daarmee ligt de temperatuur behoorlijk hoog voor de periode van het jaar. Begin volgende week kan het zelfs uitzonderlijk warm worden met op grote schaal temperaturen die boven de 25 graden komen.
1: Precies wat je nodig hebt. OSR 920.

Cliff Richards, Do You Wanna Dance? Jimmy Callum en Mindtrick halen we ook nog. Zo direct het nieuws. Daarna nog 2 uur lang muziekfabriek. De Sandy Coast. In the Eyes of Jenny.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Bijna de helft van de Nederlanders ervaart steeds meer sociale overlast en vooral door hangjongeren. Volgens cijfers van het CBS ging het vorig jaar om 46%, 4% meer dan 5 jaar geleden. Rondhangende jongeren wordt het vaakst genoemd, maar ook overlast door buurtbewoners. In steden zorgen jongeren 4 keer vaker voor problemen dan daarbuiten. En er wordt steeds vaker verward gedrag gemeld, vorig jaar bijna 170.000 keer. Vannacht zijn in Roemenië opnieuw 2 F-16 gevechtsvliegtuigen in actie gekomen om een vliegend object te onderzoeken vlakbij de grens met Oekraïne. Dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie op X. Of het net als gisteren weer om een drone ging, is niet bevestigd. Er is deze keer geen schending van het Roemeense luchtruim vastgesteld. Gisteren kwam er een drone het noordelijk deel van het Roemeense luchtruim binnen. Die stortte daar later neer. Nederlanders proberen te besparen op de kosten voor autorijden, maar niet door langzamer te rijden. Overdag wordt er op snelwegen net iets harder gereden dan 100 en na 7 uur gaat het nog altijd richting de 120. Dat blijkt volgens het AD uit cijfers van Flitsmeister. Bijna 1 op de 3 automobilisten gebruikt die app. Er wordt wel zo'n 10 liter per maand minder getankt en er worden minder korte stukken gereden. Volgend jaar wordt het opnieuw duurder om je rijbewijs te halen. Dat komt door hogere CBR-tarieven, meldt Omroep Brabant. Gemiddeld gaat het zo'n 3.500 euro kosten. Volgens rijschoolhouders moeten zelfs opa's en oma's bijspringen om dat nog te kunnen betalen. De kosten zouden omlaag kunnen door te lessen in elektrische auto's. Dat is dan wel altijd een automaat en als je daar een examen doet, mag je niet in een handgeschakelde auto rijden. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekeren en Geenwold Bakel op Omroep Peelrand. In Labeek moest de politie dit jaar al 126 keer uitrukken voor verwarde personen. Het is ruim meer dan de 75 meldingen in dezelfde periode vorig jaar. Landelijk stijgt het aantal overlastmeldingen al jaren. In de eerste 8 maanden dit jaar telde de politie ruim 132.000 meldingen. Dat is bijna 20.000 meer dan een jaar daarvoor. Elke melding kost agenten uren, ook als er geen strafbaar feit of direct gevaar is. Agenten komen dan minder toe aan opsporing, verkeersveiligheid en wijkcontact. Inwoners van Middelhezen maken zich op voor een bijzondere avond, het Middelhezer Dorpsdiner. Op zaterdag 7 november organiseert het comité Passie voor Middelhezen voor het eerst dit evenement, vergelijkbaar met het reeds bekende Dorpsdiner in Beek en Donk. Het concept is eenvoudig en verrassend. Deelnemers schuiven per gang aan bij andere keukentafels ergens in het dorp. Zo ontstaat een avond vol ontmoeting en gezelligheid. Kookduo's bereiden thuis een 3-gangig diner voor en ontvangen per gang 3 nieuwe eetduo's. Als men overweegt om een woning te verduurzamen en zo te besparen op de energierekening, dan is er een energiecoach om dit stap voor stap te begeleiden. Of men nu net begint met oriënteren, een concreet plan wil opstellen, offertes wil vergelijken of hulp nodig heeft bij het aanvragen van de gemeentelijke subsidie, energiecoach staat altijd voor je klaar om te helpen. Zaterdag 26 september kan men persoonlijk advies krijgen tijdens een inloopspreekuur in Gemert. Dit spreekuur vindt plaats tussen 10 en 12 uur. Hiervoor moet wel een afspraak maken via energiehuisslimwonen.nl. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920, regiobreek.
5: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
6: OSR.
7: Welkom. Dit is een nieuw uur.
8: OSR 920. Muziekfabriek.
7: Ben van Riel.

0: Matt de Middler en To Deserve You. Louisa Fernandez hebben een foxtrotje. En Give Love a Second Chance.
1: Ben van Rio.
0: Vandaag is het zonnig weer met temperaturen die oplopen naar 20 tot 22 graden. Goedemorgen, het is vrijdagochtend. We helpen jou richting jouw weekend. Dat doen we met The Doors. Hello, I love you.

0: Mooi duet Iggy Pop en Katy Pearson en Candy Walker Brothers en Make It Easy On Yourself. Het is 10:30, tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Misschien moeten we er toch eens over praten. We hoeven immers niets verborgen te houden voor onszelf. We hebben dit allebei niet gewild, dat weet ik. Maar nu het gebeurd is, is er geen ontkomen meer aan. Het kind waar we met z'n tweeën verantwoordelijk voor zijn was misschien niet gepland, maar het was wel meer dan welkom. Dus vergeef het me als ik er weer over begin. Je hoeft je nergens voor te schamen, het is namelijk niet jouw schuld. Ik weet dat je bang bent dat ik ons kind niet zal accepteren, dat ik er niet mee om kan gaan omdat het allemaal anders gelopen is dan we hadden gewild, maar wat gebeurd is, is gebeurd. Ik zou misschien wel willen dat ik er nog iets aan zou kunnen doen, maar dat is tegen beter weten in. Nu moeten we er maar het beste van maken. Ja, mijn zorgeloze leven is wel definitief voorbij. De dagen dat ik alleen maar wat kon lanterfanten liggen achter me. In plaats daarvan kijk ik zo meteen in het gezicht van een klein kereltje dat dezelfde lach om zijn mond heeft als ik. Ik herken zoveel van mezelf in hem. En het mag dan niet gepland zijn. Maar als ik hem binnenkort zie, is het toch allemaal de moeite waard. En daarom wil ik er niet meer aan denken hoe het anders had kunnen gaan. Er is nu niets meer aan te doen. Dagdromen over een ander leven is nutteloos. Dat zou tegen beter weten in zijn.

0: J'aime la vie. Even naar het Eurovisie Songfestival van de jaren 80. En Sander Kim. Man at Work hadden we ook nog. En Down Under. Nou, even een kwartje in de jukebox. En daar gaat hij weer. Chris Montez. Let's Dance.
1: Hey.

Chocolate. Even iets uit het begin van de jaren 80. Emma, dear Dodgy, and it's good enough. Zo dat je de nieuws van 11 uur. Daarna nog een uur lang de beste hits in OSR Muziekfabriek. Bananarama.

0: Tegelvloer, die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Een zwarte lijst met agressieve mensen in ziekenhuizen. RTL Nieuws meldt dat agressie tegen zorgpersoneel steeds vaker voorkomt. In extreme gevallen kan aan bezoekers een ziekenhuisverbod worden opgelegd. Vorig jaar gebeurde dat minstens 281 keer en dit jaar staat de teller nu al op 205. Het gaat om schelden, slaan, schoppen, spugen en zelfs doodsbedreigingen. Ziekenhuizen vrezen voor een oplopend personeelstekort door medewerkers die hierom stoppen. Volgens United Consumers heeft de benzineprijs in Nederland vandaag een nieuw record bereikt. Benzine heeft nu een adviesprijs van €2,72. Dat is 1,5 cent meer dan gisteren en bijna een halve euro meer dan voor de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Door de blokkade van de straat van Hormuz liggen honderden olietankers stil en stijgt de olieprijs wereldwijd. In Duitsland gaan de prijzen juist 17 cent omlaag door een extra korting. Bijna de helft van de Nederlanders ervaart steeds meer sociale overlast en vooral door hangjongeren. Volgens cijfers van het CBS ging het vorig jaar om 46%, 4% meer dan 5 jaar geleden. Rondhangende jongeren wordt het vaakst genoemd, maar ook overlast door buurtbewoners. En er wordt steeds vaker verward gedrag gemeld, vorig jaar bijna 170.000 keer. En Zweedse en Finse straaljagers zijn gisteren uitgerukt om Russische vliegtuigen te onderscheppen, dat meldt de Finse luchtmacht. De toestellen vlogen boven internationale wateren in de Finse Golf. Het ging om meerdere gevechtsvliegtuigen en een transportvliegtuig waarvan foto's zijn gedeeld op X. Recent waarschuwde de Deense inlichtingendienst voor een steeds grotere kans op een beperkte Russische aanval op een NAVO-land. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
4: OSR 920 Regiobreek.
5: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Lavik, Boeken en Geenwald Bakel op Omroep Peelrand. Als men overweegt om een woning te verduurzamen en zo te besparen op de energierekening, dan is er een energiecoach om dit stap voor stap te begeleiden. Of men nu net begint met oriënteren, een concreet plan wil opstellen, offertes wil vergelijken of hulp nodig heeft bij het aanvragen van de gemeentelijke subsidie, energiecoach staat altijd voor je klaar om te helpen. Zaterdag 26 september kan men persoonlijk advies krijgen tijdens een inloopspreekuur in Gemert. Dit spreekuur vindt plaats tussen 10 en 12 uur. Hiervoor moet men wel een afspraak maken via energiehuisslimwonen.nl. Elke dinsdagochtend kan men tot en met 1 december meedoen aan een groepstraining in de beweegtuin in de Mortel. Van 9 tot 10 begeleidt een sportcoach de les, inclusief warming-up op fijne muziek, een spelelement en een cooling-down. Bij slecht weer verplaatst men de beweegles naar de Sprank. Na afloop is er altijd tijd voor koffie. De beweegtuin, te vinden op het Dorpsplein vlakbij de fietsenstalling van de school, biedt een gevarieerde samenstelling van beweegtoestellen voor jong en oud. U kunt er ook zelfstandig gebruik van maken. U hoeft zich van tevoren hiervoor niet aan te melden. Raadsleden en wethouders van Boekel bezochten 15 september jongstleden het dorpsteam. Medewerkers gaven daar toelichting op hun veelzijdige werkzaamheden. Het bleek een team dat zich met passie inzet voor alle ondersteuningsvragen binnen de gemeente. Of het nu gaat om mentale zorg, begeleiding bij opvoeden of hulp bij geldzaken. Elke vraag kan landen bij het dorpsteam. Zij zoeken samen met de inwoner naar passende oplossingen. De conclusie was dan ook helder. Boeken mag oprecht trots zijn op dit waardevolle dorpsteam. Voor meer nieuws uit Lavik, Boeken en Geenwald Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
4: OSR 920 Regiobreek.
6: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
7: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
8: OSR 920. Muziekfabriek.
2: Ben van Riel.

0: sprout.
1: Ben van Riel.
2: Vandaag is het zondag met temperaturen die oplopen naar 20 tot 22 graden. OSR 920, Nancy Sinatra, Lee Hazelwood en Jackson draaiden we ABC en Poison Arrow. Begonnen mee dit uur, laatste uur voor deze week van de muziekfabriek. Money Love, and it's a shame.

0: Devlin en zijn kanuiten. I'm Alive, ELO, Electric Light Orchestra.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Dat zeggen we tegen Nelly de Grote voor haar iets van Rowan Heijsen.

0: In de muziekfabriek worden ze gemaakt. Alle hits uit de jaren 60, 70 en 80. Met Ben van Riel.
1: Measure these things by your brains. I sank into Eden.

alle kanten op hier in de muziekfabriek. Mooi dit, de gitaar op de vrijdagochtend met live. En I Alone, nou, dat was volgens mij de kennismaking. De Birds hadden ook nog een Hey Mr. Spaceman, OSR 920. Mac and Katie Kassoon, I'll Find My Freedom.

Van de Man, Van Morrison, Them. En Gloria, Frankie Goes to Hollywood en Two Tribes. Het is vandaag de dag van de jeugdprofessional. Het is Nationale Vitaliteitsdag en het is Werelddromendag.

Het is een lief liedje over een best wel zwaar onderwerp, ja. Circus Custers. En ik denk wel eens aan Monica Diesel hadden we ook nog. En Going Back to China. Zo denk ik na het nieuws. Leo van der Boom. Hij met zijn broodjeszaak. Hij maakt zich klaar voor het weekend. Vanmiddag ook nog. Wie hebben we ook alweer? Oh ja, Paul en Martin en OSR in de middag. Fijne dag nog. Fijn weekend. Spreek je maandag weer voor een verse aflevering van Muziekfabriek. Captain Sensible. Say what?

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Iran heeft een voorstel gedaan om binnen 7 dagen de oorlog met de VS te stoppen. Internationale media melden dat buitenlandminister Araghchi dat voorstel dinsdag heeft voorgelegd aan Steve Witkoff tijdens de VN-top in New York. Iran wil dat alle vijandelijkheden een week lang worden gestaakt en dat de VS onder meer bevroren tegoeden vrijgeeft en sancties opheft. Daarna wil Teheran dan weer onderhandelen en de straat van Hormuz weer openstellen. Een zware explosie vanmorgen in Athene in de toeristische wijk Plaka stortte daarna een oud gebouw van 2 verdiepingen grotendeels in. Een voorbijganger raakte lichtgewond door rondvliegend puin. De brandweer heeft 2 vrouwen uit een naastgelegen pand gehaald en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De knal was in een groot deel van het centrum van de Griekse hoofdstad te horen. De vermoedelijke oorzaak is een gaslek. Een zwarte lijst met agressieve mensen in ziekenhuizen. RTL Nieuws meldt dat agressie tegen zorgpersoneel steeds vaker voorkomt. In extreme gevallen kan aan bezoekers een ziekenhuisverbod worden opgelegd. Vorig jaar gebeurde dat minstens 281 keer en dit jaar staat de teller nu al op 205. Het gaat om schelden, slaan, schoppen, spugen en zelfs doodsbedreigingen. Ziekenhuizen vrezen voor een oplopend personeelstekort door medewerkers die hierom stoppen. Volgens United Consumers heeft de benzineprijs in Nederland vandaag een nieuw record bereikt. Benzine heeft nu een adviesprijs van €2,72. Dat is 1,5 cent meer dan gisteren en bijna €0,5 meer dan voor de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Door de blokkade van de straat van Hormuz liggen honderden olietankers stil en stijgt de olieprijs wereldwijd. In Duitsland gaan de prijzen juist 17 cent omlaag door een extra korting. Het weer nog, de hele dag zonnig en droog bij een zwakke tot matige zuidenwind. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Lavik, Boekeren en Geemelt Bakel op Omroep Peelrand. Inwoners van Middelhezen maken zich op voor een bijzondere avond, het Middelhezer Dorpsdiner. Op zaterdag 7 november organiseert het comité Passie voor Middelhezen voor het eerst dit evenement, vergelijkbaar met het reeds bekende Dorpsdiner in Beek en Donk. Het concept is eenvoudig en verrassend. Deelnemers schuiven per gang aan bij andere keukentafels ergens in het dorp. Zo ontstaat een avond vol ontmoeting en gezelligheid. Kookduo's bereiden thuis een 3-gangen diner voor en ontvangen per gang 3 nieuwe eetduo's. Elke dinsdagochtend kan men tot en met 1 december meedoen aan een groepstraining in de beweegtuin in de Mortel. Van 9 tot 10 begeleidt een sportcoach de les, inclusief warming-up op fijne muziek, een spelelement en een cooling-down. Bij slecht weer verplaatst men de beweegles naar de Sprank. Na afloop is er altijd tijd voor koffie. De beweegtuin, te vinden op het dorpsplein vlakbij de fietsenstalling van de school, biedt een gevarieerde samenstelling van beweegtoestellen voor jong en oud. U kunt er ook zelfstandig gebruik van maken. U hoeft zich van tevoren hiervoor niet aan te melden. In Laarbeek moest de politie dit jaar al 126 keer uitrukken voor verwarde personen. Dit is ruim meer dan de 75 meldingen in dezelfde periode vorig jaar. Landelijk stijgt het aantal overlastmeldingen al jaren. In de eerste 8 maanden dit jaar telde de politie ruim 132.000 meldingen. Dat is bijna 20.000 meer dan een jaar daarvoor. Elke melding kost agenten uren, ook als er geen strafbaar feit of direct gevaar is. Agenten komen dan minder toe aan opsporing, verkeersveiligheid en wijkcontact. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920, regiobreek.
1: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.

Veel hits in Nederland en dit was toch wel de allermooiste die ze maakten. Original Sin, de formatie In Excess van heel ver weg. En daarmee zijn we begonnen aan de laatste aflevering van Broodje Overzicht van deze week alweer. Bijna weekend, het is vrijdagmiddag. En zojuist 3 uur lang genoten van Ben Verriel, de muziekfabriek, opent aanstaande maandag weer zijn deuren. Onze arbeidsvitamine van ORZ920. Dankjewel Ben, fijn weekend. Zometeen muziek van Bausa, daarvoor de Depeche Mode uit de jaren 80. Just Can't Get Enough is het allergrootste en dit is die andere hit. People are people.

Olivia Newton-John op OSR 920, A Little More Love was dat. En dit is de boss himself. Human Touch, natuurlijk is dit muziek van Bruce Springsteen. You and

0: BNR NCR 920.
1: Jij hoort bij ons.
2: Enjoy this trip.

Muzikale trein van OSN 920 dendert door. S-Express, Team Forum S-Express, met dat lachje erin. En dit is de winnares van het Eurosong Festival, die aan Nederland doet, hoogstwaarschijnlijk dit jaar ook aan mee. Emily de Forest namens Denemarken in 2013 alweer.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Iran heeft een voorstel gedaan om binnen 7 dagen de oorlog met de VS te stoppen. Internationale media melden dat buitenlandminister Araghchi dat voorstel dinsdag heeft voorgelegd aan Steve Witkoff tijdens de VN-top in New York. Een zware explosie vanmorgen in Athene in de toeristische wijk Plaka stortte daarna een oud gebouw van 2 verdiepingen grotendeels in. De vermoedelijke oorzaak is een gaslek. Een zwarte lijst met agressieve mensen in ziekenhuizen. RTL Nieuws meldt dat agressie tegen zorgpersoneel steeds vaker voorkomt. Volgens United Consumers heeft de benzineprijs in Nederland vandaag een nieuw record bereikt. Benzine heeft nu een adviesprijs van €2,72. Het weer nog, de hele dag zonnig en droog bij een zwakke tot matige zuidenwind. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

De gitaarklanken van Santana, bijgestaan door Steve Winwood. En dat is natuurlijk niet de minste. De instrumentalist die alle muziekinstrumenten kan bespelen. En dat is deze man dus. Hou je het van Procol Harum? En Why the Shade of Pale op deze vrijdagmiddag tijdens Broodje Ozer. Muziek tijdens de lunch. En mocht je daar aan begonnen zijn, eet smakelijk. Geniet van de lunch en geniet nu ook van deze plaat van Sylvester en Patrick Cowley.

op verzoek ook tijdens Broodje Over Zeggen deze vrijdagmiddag aan de man schuift regelmatig aan Sir Elton John. Sorry seems to be the hardest word. Zometeen het nieuws en het nieuws uit de regio van 1 uur en daarvoor nog een duet van Robbie Williams en zijn vriend van Take That ook. Gary Barlow, zo heet die man. Dit is Shame. Graag tot.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Volkswagen en Audi roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug vanwege mogelijke corrosie aan de stuurinrichting. Het gaat om modellen die tussen 2013 en 2024 zijn gebouwd, waaronder de Audi Q3 en de Volkswagen Golf, Tiguan, Touran en Caddy. In Duitsland alleen al zou het gaan om ruim 950.000 voertuigen. Eigenaren moeten hun auto naar de garage brengen om het onderdeel te laten vervangen. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken en krijgt daar definitief toestemming van president Trump voor. Dat heeft president Zelensky gezegd. Het land komt zulke onderscheppingsraketten voortdurend tekort door de dagelijkse Russische aanvallen met ballistische raketten. Mogelijk rolt de eerste over 2 jaar van de band. Gisteren werd al bekendgemaakt dat Oekraïne een nieuwe voorraad Patriot-raketten krijgt. Europese bondgenoten kopen die voor Oekraïne in de VS. Iran heeft een voorstel gedaan om binnen 7 dagen de oorlog met de VS te stoppen. Internationale media melden dat buitenlandminister Araghchi dat voorstel dinsdag heeft voorgelegd aan Steve Witkoff tijdens de VN-top in New York. Iran wil dat alle vijandelijkheden een week lang worden gestaakt en dat de VS onder meer bevroren tegoeden vrijgeeft en sancties opheft. Daarna wil Teheran dan weer onderhandelen en de straat van Hormuz weer openstellen. En het Rode Kruis heeft in een maand tijd ruim 2,5 miljoen euro opgehaald voor Nepal via Giro 6868. Nepal werd eind augustus getroffen door zware overstromingen. Het geld gaat volgens de organisatie naar voedsel, schoon drinkwater, dekens, zeilen en hygiënepakketten. Het Rode Kruis meldde eerder deze week dat sommige getroffen gebieden nog steeds nauwelijks bereikbaar zijn. Dat komt vooral door de grote schade aan wegen en bruggen. Het weer nog, de hele dag zonnig en droog bij een zwakke tot matige zuidenwind. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geenwald Bakel op Omroep Peelrand. In Labeek moest de politie dit jaar al 126 keer uitrukken voor verwarde personen. Dit is ruim meer dan de 75 meldingen in dezelfde periode vorig jaar. Landelijk stijgt het aantal overlastmeldingen al jaren. In de eerste 8 maanden dit jaar telde de politie ruim 132.000 meldingen. Dat is bijna 20.000 meer dan een jaar daarvoor. Elke melding kost agenten uren, ook als er geen strafbaar feit of direct gevaar is. Agenten komen dan minder toe aan opsporing, verkeersveiligheid en wijkcontact. Elke dinsdagochtend kan men tot en met 1 december meedoen aan een groepstraining in de beweegtuin in de Mortel. Van 9 tot 10 begeleidt een sportcoach de les, inclusief warming-up op fijne muziek, een spelelement en een cooling-down. Bij slecht weer verplaatst men de beweegles naar de Sprank. Na afloop is er altijd tijd voor koffie. De beweegtuin, te vinden op het dorpsplein vlakbij de fietsenstalling van de school, biedt een gevarieerde samenstelling van beweegtoestellen voor jong en oud. U kunt er ook zelfstandig gebruik van maken. U hoeft zich van tevoren hiervoor niet aan te melden. Raadsleden en wethouders van Boekel bezochten 15 september jongstleden het dorpsteam. Medewerkers gaven daar toelichting op hun veelzijdige werkzaamheden. Het bleek een team dat zich met passie inzet voor alle ondersteuningsvragen binnen de gemeente. Of het nu gaat om mentale zorg, begeleiding bij opvoeden of hulp bij geldzaken. Elke vraag kan landen bij het dorpsteam. Zij zoeken samen met de inwoner naar passende oplossingen. De conclusie was dan ook helder. Boekel mag oprecht trots zijn op dit waardevolle dorpsteam. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Geenwald Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920 Regiobreek.

0: tegelvloer, die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Broodje OSR.
2: Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

uit de jaren 80 afkomstig. Een van die hits van Blondie, The Heart of Glass. En daarmee zijn we begonnen aan deel 2 van Broodje OSR op deze vrijdagmiddag. Fijn dat je luistert. Tot 2 uur is dit Broodje OSR. Muziek tijdens de lunch. Met nu een plaat van een hele tijd geleden alweer. Joe Dolan, You're Such a Good Looking Woman. When

Jaws 685. Savage Love, inderdaad, op de zender van en voor de muziekliefhebbers. Met van die platen die je nauwelijks hoort op een ander radiostation, maar hier wel bij OZ 920. Een plaat van de Hollies.

uit de jaren 80, ook uit Australië. Living Up was dat van Mental as Anything. Zometeen de hoofdpunten uit het radio-nieuws. Wij ook de weersverwachting daarvan nog een plaat van Coldplay.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Volkswagen en Audi roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug vanwege mogelijke corrosie aan de stuurinrichting. In Duitsland alleen al zou het gaan om ruim 950.000 voertuigen. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken en krijgt daar definitief toestemming van president Trump voor. Dat heeft president Zelensky gezegd. Iran heeft een voorstel gedaan om binnen 7 dagen de oorlog met de VS te stoppen. Internationale media melden dat buitenlandminister Araghchi dat voorstel dinsdag heeft voorgelegd aan Steve Witkoff tijdens de VN-top in New York. En het Rode Kruis heeft in een maand tijd ruim 2,5 miljoen euro opgehaald voor Nepal via Giro 6868. Het Rode Kruis meldde eerder deze week dat sommige getroffen gebieden nog steeds nauwelijks bereikbaar zijn. Het weer nog, de hele dag zonnig en droog bij een zwakke tot matige zuidenwind. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Hathaway op OSR 920 en live. Zometeen Emily Sunday en een plaat van John Waite. Daarvoor gaan we naar een plaat van Vaderlands Bonen van een hele tijd geleden alweer. Hij maakte deel uit van The Outsiders en ging solo succesvol. Dit is Wally Tax. Oh,

geen onbekende in de muziekwereld, deze John Waite. Hij maakte deel uit van de band Bad English en natuurlijk ook van The Babies. En dit was zijn soloplaat, dus Missing You uit de jaren 80. Daar hebben we er meer van. We doen deze van Vaderlands Bodem, de Golden Earring, op naar het weekend. Met heel veel liefde draaien we vanmiddag. Dit is The Weekend Love.

En dat maakt het luisteren naar OZ 920 zo leuk. Van een nieuwe plaat uit onze Nederlandse hitlijst van dit moment. Een New Religion van Baby Rexha en Faithless. De Little Eva van een hele tijd geleden. De Locomotion. Op deze laatste vrijdag van de maand september dus toepasselijk de hit van Earth, Wind & Fire. Een van de mooiste die ze maakten. September.

Prayers. En get ready. En dat was mijn aandeel alweer voor deze week en voor deze vrijdag. Aanstaande maandag is er weer een nieuwe aflevering van Broodje OSR. Van 12 tot 2 ben ik weer graag bij u terug. Daartussenin is het weekend. Ook hier bij OSR 920 met heel veel leuke collega's. En de moeite waard om te blijven luisteren. Zometeen verder na het nieuws van 2 uur met Paul van Beek en Martin Huijvers in OSR in de middag. Ik wens je een fijn weekend. Graag tot maandag. En de laatste van mij, Bluff.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De 30-jarige automobilist die gisteren is opgepakt na het dodelijke ongeluk op de A4 bij Steenbergen reed mogelijk onder invloed van drugs. Dat blijkt uit een eerste speekseltest van de man uit Zierikzee. Maar een bloedtest moet daar definitief uitsluitsel over geven. Bij dat kettingbotsingongeval in de nacht van woensdag op donderdag kwam een 74-jarige man om het leven en raakte een vrouw van 71 gewond. De verdachte botste eerst op een vrachtwagen waar de slachtoffers daarna achterop reden. In het midden van het land is de avondspits al heel vroeg vastgelopen door de afsluiting van de Merwedebrug op de A27. Die is het hele weekend dicht voor asfalteerwerkzaamheden, wat nu al leidt tot opmerkelijk lange files op omleidingsroutes zoals de A2, A16 en A4. Op de A2 loopt de vertraging in beide richtingen al op tot bijna een uur. Volgens de ANWB gaan de drukte en het oponthoud rond rivierovergangen nog wel uren duren. En maandagochtend om 5 uur gaat die Merwedebrug pas weer open. Audi en Volkswagen roepen wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's terug vanwege mogelijke corrosie aan de stuurinrichting. Het gaat om modellen die tussen 2013 en 2024 zijn gebouwd, waaronder de Audi Q3 en de Volkswagen Golf, Tiguan, Touran en Caddy. In Duitsland alleen al zou het gaan om ruim 950.000 voertuigen. Eigenaren moeten hun auto naar de garage brengen om het onderdeel te laten vervangen. En de paus is vanochtend geland in Frankrijk voor een vierdaags bezoek. Het is de eerste keer sinds zijn verkiezing dat de paus het land bezoekt. Leo XIV werd op het vliegveld bij Parijs door president Macron verwelkomd. Vandaag spreekt hij onder meer bij de UNESCO en trekt hij in de pausmobiel naar de Notre-Dame voor een avondgebed. Het bezoek gaat gepaard met gigantische veiligheidsmaatregelen en 15.000 agenten op de been. De paus wil vooral een boodschap van vrede komen brengen, zei hij. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geenwold Bakelen op Omroep Peelrand. In Labeek moest de politie dit jaar al 126 keer uitrukken voor verwarde personen. Dit is ruim meer dan de 75 meldingen in dezelfde periode vorig jaar. Landelijk stijgt het aantal overlastmeldingen al jaren. In de eerste 8 maanden dit jaar telde de politie ruim 132.000 meldingen. Dat is bijna 20.000 meer dan een jaar daarvoor. Elke melding kost agenten uren, ook als er geen strafbaar feit of direct gevaar is. Agenten komen dan minder toe aan opsporing, verkeersveiligheid en wijkcontact. Als men overweegt om een woning te verduurzamen en zo te besparen op de energierekening, dan is er een energiecoach om dit stap voor stap te begeleiden. Of men nu net begint met oriënteren, een concreet plan wil opstellen, offertes wil vergelijken of hulp nodig heeft bij het aanvragen van de gemeentelijke subsidie, energiecoach staat altijd voor je klaar om te helpen. Zaterdag 26 september kan men persoonlijk advies krijgen tijdens een inloopspreekuur in Gemert. Dit spreekuur vindt plaats tussen 10 en 12 uur. Hiervoor moet men wel een afspraak maken via energiehuisslimwonen.nl. Raadsleden en wethouders van Boekel bezochten 15 september jongstleden het dorpsteam. Medewerkers gaven daar toelichting op hun veelzijdige werkzaamheden. Het bleek een team dat zich met passie inzet voor alle ondersteuningsvragen binnen de gemeente. Of het nu gaat om mentale zorg, begeleiding bij opvoeden of hulp bij geldzaken. Elke vraag kan landen bij het dorpsteam. Zij zoeken samen met de inwoner naar passende oplossingen. De conclusie was dan ook helder. Boekel mag oprecht trots zijn op dit waardevolle dorpsteam. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR

0: Treintje en Tjeerd. Total Touch met hun eerste grote hit in Nederland. Somebody Else's Lover. En dit was geen One Hit Wonder, maar het is vandaag wel One Hit Wonder dag. 25 september ook nog eens kraanwaterdag en een hele goede middag.
1: Paul van Beek.

uit een van de Rocky films. Het was van James Brown. Nou, feel good. Lekker zeg. Ik hoop dat jij je ook een beetje goed voelt. Zometeen om 1 uur of 3 gaan de bitterballen en het vet. De kurken los. Tijd voor de vrijheid.

Aerosmith en Crazy. BB King, the thrill is gone. Dat gevoel moet je vasthouden. Het is vrijdagmiddag. Je luistert naar OSR 920. En ben eens eerlijk. Heb je zin in het komend weekend? Heb je drukke plannen? Of valt het mee?

Chris de Burg kon meer, maar zal altijd herinnerd worden aan dit ene beroemde liedje, The Lady in Red. Mooi, hè? Shakira daarvoor nog met Burna Boy en Die Die. Had alles met voetbal te maken, maar ja, voor Nederland kunnen we dat beter vergeten, toch? Maar goed, nieuwe periode voor de Interlands komt er alweer aan. Dat is mooi. Ladies.

Nou, ik zie wat gesjouw in de studio. Er worden wel pannen voorbij gesjouwd. Wat mij betreft kunnen ze meteen met de stekker erin. Ja, oké. Want het vet mag naar 180 graden. We gaan bitterballen bakken, stukjes frikandel. En de kurken die mogen er vanaf, want we maken er een weerlagaloze vrijdagmiddag van. De vrijdagmiddagborrel van ORC 920. Brian Ferry op de radio in The Price of Love.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het kabinetsbesluit over de verduurzaming van Tata Steel wordt een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Vandaag verloopt de streefdatum uit de eerdere overeenkomst, maar het kabinet en de staalreus hebben meer tijd nodig voor de onderhandelingen. De verduurzaming moet de CO2-uitstoot van het bedrijf met 40% terugdringen, al lopen de gesprekken moeizaam door dreigende vergunninginttrekkingen en een strafrechtelijke vervolging door het OM. Maar toch zet het kabinet de gesprekken door. De provincie Zeeland wil 22,5 miljoen euro steken in de ontwikkeling van kleine kernreactoren. Het geld is bedoeld voor de bedrijven Allseas en Thorizon, die werken aan een reactor voor schepen en een gesmolten zoutreactor. Zeeland investeert het bedrag pas als de plannen voldoende concreet zijn en hoopt de investering later terug te verdienen. Thorizon wil de eerste commerciële reactor in 2034 in Zeeland klaar hebben. De provincie noemt het een belangrijke investering in nieuwe nucleaire technologie. De oppositie in de Tweede Kamer is woedend over het kabinetsbesluit om de gasvoorraden aan energiebedrijven over te laten. Onder meer JA21 en de ChristenUnie spreken van roekeloos gasbeleid en eisen zo snel mogelijk een debat met minister Van Veldhoven. Het kabinet wil af van het dure vullen van de opslagen door de overheid, maar de Kamerleden zien dit als een gevaar voor onze leveringszekerheid. Ook vinden ze het onbegrijpelijk dat de grote gasopslag in het Drentse Norg wordt afgestoten. En paus Leo roept de wereld op om de snelle ontwikkeling van AI te heroverwegen. Tijdens zijn werkbezoek aan Frankrijk waarschuwde de paus dat de mensheid niet moet doorslaan naar een paradijs van machines dat wordt gedomineerd door een kleine groep techreuzen. Zijn waarschuwing sluit aan bij toenemende mondiale zorgen naar recente AI-hacks en oproepen tot meer terughoudendheid. Volgens de paus moeten we technologie niet afwijzen, maar wel voorkomen dat AI de mens overneemt. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geenwold Bakel op Omroep Peelrand. In Labeek moest de politie dit jaar al 126 keer uitrukken voor verwarde personen. Dit is ruim meer dan de 75 meldingen in dezelfde periode vorig jaar. Landelijk stijgt het aantal overlastmeldingen al jaren. In de eerste 8 maanden dit jaar telde de politie ruim 132.000 meldingen. Dat is bijna 20.000 meer dan een jaar daarvoor. Elke melding kost agenten uren, ook als er geen strafbaar feit of direct gevaar is. Agenten komen dan minder toe aan opsporing, verkeersveiligheid en wijkcontact. Als men overweegt om een woning te verduurzamen en zo te besparen op de energierekening, dan is er een energiecoach om dit stap voor stap te begeleiden. Of men nu net begint met oriënteren, een concreet plan wil opstellen, offertes wil vergelijken of hulp nodig heeft bij het aanvragen van de gemeentelijke subsidie, energiecoach staat altijd voor je klaar om te helpen. Zaterdag 26 september kan men persoonlijk advies krijgen tijdens een inloopspreekuur in Gemert. Dit spreekuur vindt plaats tussen 10 en 12 uur. Hiervoor moet men wel een afspraak maken via energiehuisslimwonen.nl. Elke dinsdagochtend kan men tot en met 1 december meedoen aan een groepstraining in de beweegtuin in de Mortel. Van 9 tot 10 begeleidt een sportcoach de les, inclusief warming up op fijne muziek, een spelelement en een cooling down. Bij slecht weer verplaatst men de beweegles naar de Sprank. Na afloop is er altijd tijd voor koffie. De beweegtuin, te vinden op het dorpsplein vlakbij de fietsenstalling van de school, biedt een gevarieerde samenstelling van beweegtoestellen voor jong en oud. U kunt er ook zelfstandig gebruik van maken. U hoeft zich van tevoren hiervoor niet aan te melden. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geenwold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Deze week op Omroep Peelrand TV.
5: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Geemert Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media.
6: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
7: Dankjewel. Komt van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
8: OSR 920. OSR in de middag.

0: De Wee Papa Girl Rappers. Ik had je beloofd, hè? Leuke single. We rule net na 3 uur. Het is tijd voor de vrijdagmiddagborrel.
1: Paul van Beek.

Dave en Andrew Collins en Double Barrel op de radio. Simon Le Bon ging nog vooraf met zijn bandje Duran Duran en Notorious. Het is vrijdagmiddag. Je luistert naar OSR 920, waar we opmaken voor het fijne weekend. Ik heb nog een uurtje te gaan. Vanmiddag is ook Martin Huibers er weer tussen 4 en 6. En ik zal wel bitterballen voor hem overlaten. Hè? Dat is toch netjes. Martin Garrison, U2.

Ik kan me nog herinneren, maar dat is heel lang geleden, dat ze optraden in de Brabanthallen. Met ook de Golden Earring. Dat werd integraal uitgezonden destijds door Veronica. En ik heb die opname echt op VHS zo vaak nagekeken. Ik was helemaal kapot van die drummer. Herman van Boeien heet die. Die had van die trommeltjes bovenin. En ja, dat was echt sensatie. Echt, ja, leuke herinneringen heb ik even met je mogen delen. Zometeen Michael Bublé, haven't met you yet. En zullen we de King of Rock'n'Roll ook voorbij laten komen? One Night.

Van sommige liedjes heb je toch nooit genoeg. The Rag & Bone Man en ja, She's Only Human. OSR 920, daar neem ik je graag mee. Hé, wat een goede hits onderweg tot een uur of vier met George Ezra. Single van een tijdje geleden, Anyone For You.

Het komt uit Beverly Hills Cop. Goeie film, daar zat de Heat is On ook in. En You Belong to the City. En als je dan die beelden ziet in het donker dat je aan het rondrijden bent. Ja, dat beeld dan moet je helemaal compleet houden. Whitney Houston hadden we ook nog op de radio uit de tijd dat ze fris en fruitig was. En Your Baby Tonight. Dit is OSR 920. Langzaam maar zeker richting het weekend. Met nu Alex Harvey. To Make My Life Beautiful. Don't remember.

Prachtig, hè? Ja, dit hoor je niet meer zo vaak. En gelukkig als een cadeautje voor mij en voor jou. To make my life beautiful op OSR 920. Zometeen Martin Huybers op de radio. Ik ben er morgenmiddag weer. Ja, echt 7 dagen per week. Om 12 uur. I know.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Er zijn twee mannen van 31 en 39 jaar opgepakt voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Er werd toen een zogeheten spreider gestolen, een krachtig gereedschap dat ook bij misdrijven kan worden gebruikt. De twee worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het gestolen materiaal wordt zo snel mogelijk teruggegeven aan de brandweer. De politie onderzoekt nog of de mannen ook betrokken zijn bij de ruim 85 andere brandweerkazerne inbraken van dit jaar. De politie heeft de zoekacties in en rond het Gelderse Overasselt afgerond na de gewelddadige schietpartij begin september. Er zijn volgens de gemeente tientallen wapens en andere verdachte voorwerpen gevonden, soms zelfs in de buurt van een basisschool. Bij het pand op het erf van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. werd een beveiliger doodgeschoten en raakte twee agenten gewond. Er zitten nu tientallen verdachten vast en het vermoedelijke doelwit van de aanval, Jan G. zelf, is in Duitsland opgepakt. Het kabinetsbesluit over de verduurzaming van Tata Steel wordt een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Vandaag verloopt de streefdatum uit de eerdere overeenkomst, maar het kabinet en de staalreus hebben meer tijd nodig voor de onderhandelingen. De verduurzaming moet de CO2-uitstoot van het bedrijf met 40% terugdringen, al lopen de gesprekken moeizaam door dreigende vergunninginttrekkingen en een strafrechtelijke vervolging door het OM. Maar toch zet het kabinet de gesprekken door. En de EU-lidstaten zijn akkoord met een steunpakket van 6,6 miljard euro voor militaire hulp aan Oekraïne. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas bekendgemaakt. Het geld uit het Europese Vredesfonds werd lang geblokkeerd door Hongarije, maar dat veto is nu van tafel. De miljarden worden gebruikt voor de vergoedingen van wapenleveranties, gezamenlijke inkopen en het trainen van Oekraïnse militairen. Wanneer de financiële steun precies wordt overgemaakt is op dit moment nog niet bekend. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekeren en Geenwold Bakel op Omroep Peelrand. Als men overweegt om een woning te verduurzamen en zo te besparen op de energierekening, dan is er een energiecoach om dit stap voor stap te begeleiden. Of men nu net begint met oriënteren, een concreet plan wil opstellen, offertes wil vergelijken of hulp nodig heeft bij het aanvragen van de gemeentelijke subsidie, energiecoach staat altijd voor je klaar om te helpen. Zaterdag 26 september kan men persoonlijk advies krijgen tijdens een inloopspreekuur in Gemert. Dit spreekuur vindt plaats tussen 10 en 12 uur. Hiervoor moet men wel een afspraak maken via energiehuisslimwonen.nl. Inwoners van Middelhezen maken zich op voor een bijzondere avond, het Middelhezer Dorpsdiner. Op zaterdag 7 november organiseert het comité Passie voor Middelhezen voor het eerst dit evenement, vergelijkbaar met het reeds bekende Dorpsdiner in Beek en Donk. Het concept is eenvoudig en verrassend. Deelnemers schuiven per gang aan bij andere keukentafels ergens in het dorp. Zo ontstaat een avond vol ontmoeting en gezelligheid. Kookduo's bereiden thuis een driegangig diner voor en ontvangen per gang drie nieuwe eetduo's. In Labeek moest de politie dit jaar al 126 keer uitrukken voor verwarde personen. Dit is ruim meer dan de 75 meldingen in dezelfde periode vorig jaar. Landelijk stijgt het aantal overlastmeldingen al jaren. In de eerste 8 maanden dit jaar telde de politie ruim 132.000 meldingen. Dat is bijna 20.000 meer dan een jaar daarvoor. Elke melding kost agenten uren, ook als er geen strafbaar feit of direct gevaar is. Agenten komen dan minder toe aan opsporing, verkeersveiligheid en wijkcontact. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
6: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
7: Welkom. Dit is een nieuw uur.
8: OSR 920. OSR in de middag.
7: Martin Huibers.

Matchbox en de Midnight Dynamo's. En mijn herinnering aan de Matchbox is eigenlijk dat het speelgoedautootjes waren. Zo had je ook Dinky Toys. Maar ja, in dit geval praten we over een rockabilly band uit 1980. Hadden ze een hele grote hit. Welkom in OSR in de middag, deel 2. Met Arike Iglesias. Tired of being sorry. I don't

Middle of the Road met de blonde zangeres Sally Carr. Altijd in de hotpants. En die kan ze rust vandaag ook aandoen, want het is heerlijk nazomer weer. En dan blijft het de komende dagen. Sacramento, daarvoor hadden we Enrique Iglesias met Tired of Being Sorry. Celeste, Love is

één klap. Dat was hem. Adam Ants en The Goody Two Shoes. Don't Drink, Don't Smoke. En de Crystals hadden we met The Do Run Run. Zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Bij eerst de ex-Sugar Babe, Mucia Buena en The Real Girl.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Er zijn twee mannen van 31 en 39 jaar opgepakt voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Er werd toen een zogeheten spreider gestolen, een krachtig gereedschap dat ook bij misdrijven kan worden gebruikt. De politie heeft de zoekacties in en rond het Gelderse Overasselt afgerond na de gewelddadige schietpartij begin september. Er zijn volgens de gemeente tientallen wapens en andere verdachte voorwerpen gevonden, soms zelfs in de buurt van een basisschool. Het kabinetsbesluit over de verduurzaming van Tata Steel wordt een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. En de EU-lidstaten zijn akkoord met een steunpakket van 6,6 miljard euro voor militaire hulp aan Oekraïne. De miljarden worden gebruikt voor de vergoedingen van wapenleveranties, gezamenlijke inkopen en het trainen van Oekraïnse militairen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Beleef de hits. OSR 920. 920.

0: Een boodschap waar iedereen wel achter kan staan. Let there be love. Alsjeblieft, laat er liefde zijn. The Simple Minds. En volgend jaar zijn ze terug in Nederland. Op 30 april en op 1 mei staan ze live in de Ziggo Dome in Amsterdam. De man die destijds maar één grote hit had. William Pitts. En daarna waren we hem bijna vergeten. Hier is het nummer The City Lights.
1: Secret life, no reveries. Got no time for memories.

James Bay, de man die we kennen van Hold Back the River. Dit was zijn opvolger, The Best Fake Smile. En we hadden Jimmy Bohon met wat billenkoek, de Spank. Verstaanbare muziek van Guus Meeuwis. En hij kan ook al een beetje tellen. 1,

Eric Clapton, Willie and the Hand Jive en we hadden Stella Lefty uit de parades van dit ogenblik met Boston. Zometeen de nieuwsberichten van 5 uur. Maar eerst Sergio Mendes en de Black Eyed Peas, Masquerada.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Rijn zakt de komende twee weken naar een nieuw laagterecord van rond de 6 meter boven NAP, nadat in augustus al een historisch dieptepunt van 6,12 meter bij Lobith werd gemeten. Volgens Rijkswaterstaat komt dat door de aanhoudende droogte in het stroomgebied van de rivier. Vanwege de krapte blijft het ingestelde eenrichtingsverkeer voor de scheepvaart op de IJssel zeker tot 8 oktober van kracht. Rijkswaterstaat neemt nu geen extra maatregelen, maar de situatie wordt wel nauwgezet gevolgd. Milieuorganisaties zijn tevreden over het besluit om de verduurzamingsafspraken met Tata Steel uit te stellen. Groepen als Greenpeace, Frisse Wind en Milieudefensie zien het opschuiven van de streefdatum naar maart volgend jaar ook als een kans om nog strengere gezondheids- en milieueisen te stellen. Ze vinden de geplande overheidssteun van zo'n 2 miljard euro te riskant, zeker gezien de strafvervolging door het OM en de dreigende intrekking van vergunningen. Sommige organisaties hopen nu op afstel. Er zijn twee mannen van 31 en 39 jaar opgepakt voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Er werd toen een zogeheten spreider gestolen, een krachtig gereedschap dat ook bij misdrijven kan worden gebruikt. De twee worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het gestolen materiaal wordt zo snel mogelijk teruggegeven aan de brandweer. De politie onderzoekt nog of de mannen ook betrokken zijn bij de ruim 85 andere brandweerkazerne inbraken van dit jaar. En het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op nieuwe Amerikaanse sancties door over te stappen op Europese software. Zo vervangt het hof de programma's van Microsoft door het Duitse Open Desk, schrijft de Financial Times. Volgens de vicehoofdaanklager werkt het hof aan een buffer voor het geval bankzaken, verzekeringen en IT-systemen worden geblokkeerd. De VS hebben nu al 13 medewerkers op een zwarte lijst. Het strafhof heeft personeel nu al maanden van tevoren uitbetaald. Het weer, het is overal helder met vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Lavik, Boekeren en Geenwold Bakel op Omroep Peelrand. Elke dinsdagochtend kan men tot en met 1 december meedoen aan een groepstraining in de beweegtuin in de Mortel. Van 9 tot 10 begeleidt een sportcoach de les, inclusief warming-up op fijne muziek, een spelelement en een cooling-down. Bij slecht weer verplaatst men de beweegles naar de Sprank. Na afloop is er altijd tijd voor koffie. De beweegtuin, te vinden op het Dorpsplein vlakbij de fietsenstalling van de school, biedt een gevarieerde samenstelling van beweegtoestellen voor jong en oud. U kunt er ook zelfstandig gebruik van maken. U hoeft zich van tevoren hiervoor niet aan te melden. Raadsleden en wethouders van Boekel bezochten 15 september jongstleden het dorpsteam. Medewerkers gaven daar toelichting op hun veelzijdige werkzaamheden. Het bleek een team dat zich met passie inzet voor alle ondersteuningsvragen binnen de gemeente. Of het nu gaat om mentale zorg, begeleiding bij opvoeden of hulp bij geldzaken. Elke vraag kan landen bij het dorpsteam. Zij zoeken samen met de inwoner naar passende oplossingen. De conclusie was dan ook helder. Boekel mag oprecht trots zijn op dit waardevolle dorpsteam. Inwoners van Middelhezen maken zich op voor een bijzondere avond. Het Middelhezer dorpsdiner. Op zaterdag 7 november organiseert het comité Passie voor Middelhezen voor het eerst dit evenement, vergelijkbaar met het reeds bekende dorpsdiner in Beek en Donk. Het concept is eenvoudig en verrassend. Deelnemers schuiven per gang aan bij andere keukentafels ergens in het dorp. Zo ontstaat een avond vol ontmoeting en gezelligheid. Kookduo's bereiden thuis een driegangig diner voor en ontvangen per gang 3 nieuwe eetduo's. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geenwold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
5: Deze week op Omroep Peelrand TV.
6: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Geemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
1: Bekijk het op tv, online en alle social media. Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

Mark Ember, de man die via de TikTok-lijst de weg naar de hitparades heeft weten te vinden. Good to be, welkom terug in het laatste uur. Oh zeg, in de middag, het is inmiddels weekend geworden. Ja, heerlijk is dat. Met heel mooi weer het komend weekend. Everything but the girl he was missing.

0: tonight.
1: Train and Hey Soul Sister and If Everything But A Girl hadden we ook nog met Missing op een heerlijke vrijdagmiddag na een grote voetbalwedstrijd gisteren waarbij dus geen winnaar uit de bus is gekomen. Nederland en Duitsland houden elkaar op gelijke hoogte. En wij hebben muziek van Eddie Vedder en Pearl Jam. Hier is uit 1992 Jeremy. At home.

De plaat met wel heel weinig tekst. David Bowie, The Sound of Vision. Met een intro van maar liefst 1 minuut en 40 seconden. En de backing vocals van de plaat die werden verzorgd door Mary Hopkin. We kennen ze nog van Those Were the Days. Daarvoor hadden we Juliane Werding met Genig in die Start. Hoi nacht. Zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar eerst het duo en echtpaar Michael en Tania Trotter. Oftewel War and Treaty. Stealing with a Kiss. Yes.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Rijn zakt de komende twee weken naar een nieuw laagterecord van rond de 6 meter boven NAP, nadat in augustus al een historisch dieptepunt van 6,12 meter bij Lobith werd gemeten. Milieuorganisaties zijn tevreden over het besluit om de verduurzamingsafspraken met Tata Steel uit te stellen. Sommige organisaties hopen nu op afstel. Er zijn twee mannen van 31 en 39 jaar opgepakt voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Er werd toen een zogeheten spreider gestolen, een krachtig gereedschap dat ook bij misdrijven kan worden gebruikt. En het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op nieuwe Amerikaanse sancties door over te stappen op Europese software. Het strafhof heeft personeel nu al maanden van tevoren uitbetaald. Het weer, het is overal helder met vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Old Sanctuary. De plaats die wij ook kennen van de Bengals uit 1989. Ja, de eeuwige vlam. Dit keer in de uitvoering van At Summer Kitten en The Eternal Flame.

Celeste was heel even alleen, een moment zonder jou. En we hadden Simon & Garfunkel met de boxer. Even tijd voor wat country op OSR 920. John Denver, take me home.

Op de volgende nog een plaatje uit de hipraders van dit ogenblik. Alex Warren en The Passenger. En dan hadden de country van John Denver. Take Me Home, Country Roads. En tot zover Oorzeg in de middag. Geniet van een heerlijk weekend. En geniet ook van Tom Hollands met De Avond Door. Tot slot, Something Happens. Take a

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Volgens infrastructuurstaatssecretaris Annette Bertram hebben zo'n 49.000 reizigers last gehad van de spoorblokkade bij Utrecht Centraal door activisten van Extinction Rebellion. De actievoerders gingen op 23 mei verschillende sporen op. Door hun actie raakte het spoor beschadigd, moest ProRail extra beveiliging inhuren en liep de NS inkomsten mis. Bertram meldt dat de directe kosten zeker €100.000 bedragen. Maar dit bedrag drukt lang niet alle schade uit, schrijft Bertram in een brief aan de Tweede Kamer. De leden van Progressief Nederland hebben gesproken en Kitty Jung uitgeroepen tot de nieuwe voorzitter van Pro. Rond de 39.000 leden hebben hun stem uitgebracht. Jung is de voormalige vicevoorzitter van vakbond FNV. Op de lijst voor het voorzitterschap van Pro stonden nog twee kandidaten, Frank van der Wolde en Michiel Servaas. Van der Wolde richtte Rood-Groen op en was een van de drijvende krachten achter de fusie van GroenLinks en PvdA. De politie laat weten dat het slachtoffer dat vanmiddag op een terras op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd neergeschoten overleden is. Er is een verdachte opgepakt. Volgens de Telegraaf zou het slachtoffer een medewerker van de gevangenis in Zaanstad zijn, maar de politie bevestigt dit bericht niet. De schietpartij vond rond 3 uur vanmiddag plaats. Veel mensen waren getuigen van het schietincident op het terras. Zij wisten te vertellen dat het vrij duidelijk was dat er gericht op iemand werd geschoten. De Rijn zakt de komende 2 weken naar een nieuw laagterecord van rond de 6 meter boven NAP nadat in augustus al een historisch dieptepunt van 6,12 meter bij Lobith werd gemeten. Volgens Rijkswaterstaat komt dat door de aanhoudende droogte in het stroomgebied van de rivier. Vanwege de krapte blijft het ingestelde eenrichtingsverkeer voor de scheepvaart op de IJssel zeker tot 8 oktober van kracht. Rijkswaterstaat neemt nu geen extra maatregelen, maar de situatie wordt nauwgezet gevolgd. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De toekomstige bewoners van Het Pakhuis in Mariahout kwamen op 21 september bijeen voor hun eerste kopersavond. Een avond vol informatie, kennismaking en vooral veel enthousiasme. Er was informatie over het bouwproces, afwerking en duurzame woontechnieken. Ook konden de toekomstige buren uitgebreid kennis met elkaar maken. De sfeer was enthousiast en positief. De plannen krijgen nu echt vorm en de start van de bouw nadert snel. Er zijn nog enkele appartementen beschikbaar. Meer informatie vindt u op de website of via het verkoopteam. In Bakel geniet Leo Geerts al 70 jaar van een bijzondere ruil. Als jonge knul van 9 verruilde zijn muzikale moeder een step voor een accordeon voor Leo. Een beslissing die zijn leven onmiskenbaar veranderde. Vanaf dat moment was de muziek een vast onderdeel van Leo's bestaan. Hij leerde zichzelf spelen. Regelmatig zat hij tot ver in de avond te oefenen. Helaas heeft Leo 2 jaar geleden door een oogziekte moeten stoppen met spelen, omdat hij de noten niet meer kan lezen. Hij is nog altijd nauw betrokken bij de vereniging. Leo wordt op 5 oktober 2026 officieel gehuldigd als erelid van de vereniging. Door leegstand in het buitengebied is dat erg in trek bij criminelen. Gemeente en justitie zijn daarom alert op zaken die daar gebeuren. Maar zonder de hulp van boeren en landbouwers lukt het niet om het buitengebied veiliger te maken. De gemeente, de Laarbeekse boeren, ZLTO en het platform Veilig Ondernemen hebben daarom een boerenlunch georganiseerd. Er werd informatie gegeven over bescherming tegen opdringerige criminelen die een leegstaande stal of loods willen huren. Of uitleg wat te doen als je gevaarlijke stoffen vindt. De boeren vonden het een goed initiatief. De lunch wordt uitgerold naar meerdere gemeenten in Brabant.
4: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
5: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
6: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
7: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
8: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
9: OSR 920. De

band van de jaren 70. Daar begonnen we mee op deze vrijdagavond. En The Devil Went Down to Georgia. Welkom bij het eerste uurtje van de avond door. Tot aan 10 uur zijn we er uiteraard weer. Met straks rond 6:30 onze eendagsvlieg. Onze zogenaamde One Hit Wonder. Hier is Don Segada, Just Another Day.

man die beroemd werd met zijn trompet, Herb Albert, en is Tijuana Brass. Denk maar eens, net zoals bijvoorbeeld de Tijuana Taxi en Abanda. En dit was hier samen met Jendrix in de jaren 80. Diamonds, voorafgaand door John Segada. Een van de mooiste jaren 90 platen voor mij.

Daryl Hall on Your Load en Adult Education. De heren die veel meer hits verdiend hadden als ze hebben gehad in Nederland in de top 40. En daarvoor hadden we wat Foundations en dat nummer heette Baby Now That I Found You. Tijd voor nieuwe muziek. De beste zangers dit jaar is een heel mooi, compleet setje met allemaal bekende artiesten. Zelfs twee Belgen erbij, Clouseau. En die hebben een nummer van Zoë Lévé aangepakt. En dat is dit geworden. Ik zing.

Als ik zeg airport, dan zeg je Motors, inderdaad, dat waren de band. De Motors met Forget About You, daarvoor Le Clouseau uit De Beste Zangers van dit jaar. En hun single die heette Ik Zing. Tijd geworden voor onze indexlied voor vandaag. En wat voor eentje zeg, wat een lekkere plaat. In tweede instantie werd hij pas net, want hij komt eindelijk uit 1963. Ik heb het over deze plaat van Bob en Earl. In 69 kwam hij in de hitparade, 8 was de hoogste notering, 11 weken in de top 40. Hier zijn ze met The Harlem Shuffle.

Steve Holly en Cockney Rebel, Make Me Smile, Naughty Boy featuring Sam Smith met La La La en Bob en Earl. Zij waren onze eendagslied voor vandaag met Harlem Shuffle. Daar waren we nog gebruikt door de Stones in de jaren 80. We gaan even lekker disco plaatje draaien. Earth, Wind and Fire. Hier zijn ze met Let's Groove.

40, voorafgaand door Earth, Wind & Fire, en een van hun vele dansbare plaatjes in het kader van een dance classic, nummer heet Let's Groove. Peter Koenewijn, je wordt oude papa, nou daar heeft hij gelijk in. En zometeen nog even een blik in de hitparade met Hugo en Jamaican Bam Bam.

Het voelt nog een beetje zomers aan en ik heb even gekeken naar het weerbericht voor de komende week. Het wordt hartstikke mooi weer, gemiddeld van 4, 25 graden, dus hij kan wel een keertje. Jugel met Jamaican Bam Bam, daarvoor hadden we Peter Koelewijn en we gaan de laatste draaien voor het nieuws van 7 uur. Dozy, Biggie Mikkertits en Tonight Today.

0: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 7 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De komende dagen zal de coalitie verder met de oppositie praten over steun voor de begroting. Volgens premier Jette is er tijdens de algemene beschouwingen goed geluisterd en een nieuw en aantrekkelijk aanbod bedacht om zowel de linker als de rechterkant van de oppositie over de streep te trekken. Het zou gaan om een pakket voorstellen die nauw met elkaar samenhangen en betrekking hebben op het sociale stelsel, belasting op inkomen uit vermogen en de koopkracht. Jette is nog altijd uit op een zo breed mogelijke steun. De politie laat weten dat het slachtoffer dat vanmiddag op een terras op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd neergeschoten overleden is. Er is een verdachte opgepakt. Het slachtoffer is een medewerker van de gevangenis in Zaanstad. De schietpartij vond rond 3 uur vanmiddag plaats. Veel mensen waren getuigen van het schietincident op het terras. Zij wisten te vertellen dat het vrij duidelijk was dat er gericht op iemand werd geschoten. De Libanese premier Salam heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties in New York opgeroepen om niet zomaar de VN-vredesmacht UNIFIL terug te trekken. Volgens Salam kan er dan een vacuüm ontstaan. De vredesmissie die in Libanon al jarenlang actief is, bestaat uit rond de 7500 militairen uit 46 verschillende landen en loopt eind dit jaar af. Volgend jaar moeten alle militairen het land verlaten. Salam vreest dat als er geen alternatief voor UNIFIL is, er een vacuüm in de veiligheid in de regio kan ontstaan. De VN-veiligheidsraad heeft het geweld van de Houthis uit Jemen tegen buurland Saudi-Arabië in sterke bewoordingen veroordeeld. De Houthis zijn pro-Iran en hebben ondertussen de gehele kust in het zuidwesten van Jemen in handen. Ze voerden aanvallen op Riyad, een stad met 7 miljoen inwoners, en de Saudische havenstad Yanbu uit. Daarbij werd de civiele en energieinfrastructuur geraakt. Yanbu is belangrijk voor de olie-export. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De brandweer is vrijdagochtend met spoed uitgerukt voor een gaslekkage aan de Leliestraat in Beek en Donk. Ter plaatse bleek dat een gasleiding was geraakt tijdens graafwerkzaamheden, wat direct leidde tot een gevaarlijke situatie. De brandweer en netbeheerder Enexis kwamen snel ter plaatse om assistentie te verlenen en het lek te dichten. Medewerkers van Enexis werkten aan het herstel van de leiding. Een aantal omwonenden werd uit voorzorg geïnformeerd over de situatie. Gelukkig raakte niemand gewond bij dit incident, ondanks de potentiële risico's. In Bakel, in de Schoolstraat, heeft een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden. Een personenauto is daar bij een aanrijding op zijn dak terechtgekomen. De precieze toedracht van het incident is op dit moment nog onbekend en wordt nader onderzocht door de hulpdiensten. Als gevolg van het ongeval is de Schoolstraat in beide richtingen volledig afgesloten voor al het verkeer. Dit zorgt lokaal voor aanzienlijke hinder en omleidingen. Een persoon die bij de aanrijding betrokken was, is ter plekke nagekeken in een ambulance. Op 1 oktober 2026 start in het parochiehuis in Bakel een inloopspreekuur van lumens en dorpsondersteuners. Elke 2 weken op donderdag tot en met 18 februari 2027 van 8:30 tot 11:00 ochtends kan men hier terecht. Dit laagdrempelige spreekuur is voor volwassenen en senioren uit Bakel, Milhezen en de Rips. Dit doet men onder andere door samen met de dorpsondersteuners hulp te bieden zonder wachtlijsten bij vragen over financiën, gezondheid, onderwijs en buurtleefbaarheid. Meer informatie vindt u op onsgemertbakel.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Deze week op Omroep Peelrand TV.
6: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
2: Bekijk het op tv, online en alle social media. Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. De avond door.
2: Kees van Kooi.

Welkom, het is 7 over 7. Het is vrijdag en ik heet je van harte welkom. Dit is deel 2 van jouw avond door op OSR 920. Wat ik al zei, het is vrijdag. En het weekend voor de deur, dus we gaan lekker genieten. Wat mooi weer trouwens.

Man in Singapore die heeft een wel heel bijzondere rechtszaak aangespannen. Want die had zijn toenmalige vriendin namelijk voor 318.000 euro aan sieraden gegeven. En het ging uit. Hij wilde ze terug. Maar daar ging de rechter niet in mee.

0: Ze werden in de jaren 70 ook wel de Nederlandse Simon & Garfunkel genoemd. Greenfield and Cook. En hadden een aantal leuke hits, waaronder deze. Only Lies. OSR 920 de avond door. Dat is waar je naar luistert. En leuk dat je erbij bent.
1: Well, you done me in your bed, I felt it. I tried

Je kent vast wel dat gesodemieter rondom het voorprogramma van Ed Sheeran. En Macklemore, die is er zo uitgezet. Nou, die heeft Ed Sheeran een hak gezet en heeft gezegd, ik ga op tournee. En geeft een aantal concerten voor Free Palestina. En zo kan hij toch zijn statement maken.

is weer de hoogste tijd om afscheid van je te nemen voor deze vrijdag. Blijf lekker luisteren, zou ik zo zeggen. Want zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En voor de nacht begint ook nog. En kun je helemaal niet slapen, ook nog een mooie nachtprogrammering. En wat leuk is, een mooi weekend voor de boeg. Met heel veel leuke muziek op OZN 920. Tot maandag. Bye.

0: tegelvloer, die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Komt van Van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Het wapen dat vanmiddag gebruikt werd bij de fatale schietpartij in Amsterdam-Noord is door duikers gevonden. De verdachte had zijn wapen in het ei gegooid. Volgens de politie is deze man de enige verdachte. Op een terras op de NDSM-kade, vlak in de buurt waar de pont vanaf het Centraal Station aanmeert, werd een medewerker van justitieel complex Zaanstad doodgeschoten. Mensen die beelden of informatie hebben, worden door de politie opgeroepen zich te melden. De komende dagen zal de coalitie verder met de oppositie praten over steun voor de begroting. Volgens premier Jette is er tijdens de algemene beschouwingen goed geluisterd en een nieuw en aantrekkelijk aanbod bedacht om zowel de linker- als de rechterkant van de oppositie over de streep te trekken. Het zou gaan om een pakket voorstellen die nauw met elkaar samenhangen en betrekking hebben op het sociale stelsel, belasting op inkomen uit vermogen en de koopkracht. Jette is nog altijd uit op een zo breed mogelijke steun. Importeurs van gas en olie krijgen waarschijnlijk van de Europese Commissie een jaar langer de tijd om zich op de nieuwe methaanuitstootregels voor te bereiden. De bedoeling is om vanaf volgend jaar methaanuitstoot te laten afnemen, maar het ziet er naar uit dat de EU dat mogelijk tot 2028 zal uitstellen. Olie- en gasbedrijven zien met de nieuwe regels veel beren op de weg. Ze zouden de leveringszekerheid kunnen schaden. De commissie onderzoekt de mogelijkheid om de wetgeving nu met een jaar uit te stellen. Vandaag heeft de Ierse band U2 hun 50-jarig jubileum bij hun oude school in Dublin gevierd. Het optreden vond plaats bij de Mount Temple Comprehensive School. U2 trad daarop voor studenten en leraren. Bono, The Edge, Adam Clayton en Larry Mullen Jr. begonnen met I Will Follow en eindigden met With or Without You. In november ligt er een nieuwe plaat van de band in de winkel met als titel Carnaval de Luz. Daarop staat onder andere een duet van Bono en de onlangs overleden Amerikaanse zangeres Dolly Parton. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Jeugdtamboer Max van Pelt van het Sint-Servatius-gilde uit Lieshout-Mariahout staat voor een unieke uitdaging. Max is namelijk een van de bijna 100 deelnemers aan een wereldrecordpoging voor gildetamboers. Deze bijzondere gebeurtenis vindt 3 oktober plaats van 13 tot 17 uur, waar trommelaars uit heel Nederland samenkomen. Het doel? De eeuwenoude traditie van het gilde en trommelen wereldwijd onder de aandacht brengen. De voorbereidingen zijn al maanden in volle gang. De recordpoging start bij het gouverneurshuis in Heusden, waar een officiële poging zal worden gedaan om het wereldrecord gilde tamboers. De brandweer is vrijdagochtend met spoed uitgerukt voor een gaslekkage aan de Leliestraat in Beek en Donk. Ter plaatse bleek dat een gasleiding was geraakt tijdens graafwerkzaamheden, wat direct leidde tot een gevaarlijke situatie. De brandweer en netbeheerder Enexis kwamen snel ter plaatse om assistentie te verlenen en het lek te dichten. Medewerkers van Enexis werkten aan het herstel van de leiding. Een aantal omwonenden werd uit voorzorg geïnformeerd over de situatie. Gelukkig raakte niemand gewond bij dit incident, ondanks de potentiële risico's. Door leegstand in het buitengebied is dat erg in trek bij criminelen. Gemeente en justitie zijn daarom alert op zaken die daar gebeuren. Maar zonder de hulp van boeren en landbouwers lukt het niet om het buitengebied veiliger te maken. De gemeente, de Laarbeekse boeren, ZLTO en het platform Veilig Ondernemen hebben daarom een boerenlunch georganiseerd. Er werd informatie gegeven over bescherming tegen opdringerige criminelen die een leegstaande stal of loods willen huren. Of uitleg wat te doen als je gevaarlijke stoffen vindt. De boeren vonden het een goed initiatief. De lunch wordt uitgerold naar meerdere gemeenten in Brabant. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: Wat je ook doet, of waar je ook gaat.
2: Neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
5: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. De avond door.
2: Peter Boer.

ho, here we go. En het is een nieuwe dag en we zijn er weer blij mee. Inderdaad, het is inderdaad vrijdagavond. Het weekend is begonnen, dames en heren, jongens en meisjes. Allemaal hartelijk welkom, een nieuwe aflevering van OSR. De avond door met nu Patrick Juvet.

Nou, dat is ook toevallig. Gisteren hadden we er ook al op onze playlist staan, deze dame. Carly Rae Jepsen. En dit keer was het inderdaad die enorme grote hit die we allemaal nog wel kennen. En dat heette Call Me Maybe. Waarom dan? Ja, because I really, really, really like you. Hè? Dat was de hit die we gisteren draaien. Ja, leuk. Past gewoon allemaal achter elkaar. Als je alle hits van deze dame achter elkaar zet, krijg je gewoon een compleet verhaal, zeg maar. OSR 920 op de vrijdagavond met de dames en heren van Fats and Small. Ja, de een die zingt en de ander maakt muziek. En bij elkaar maakt het wat gezelligs. Turn around. Hey!

Ooit was het een hit van de Supremes en in de jaren 80 was die in één keer weer in de Nederlandse hitparades te bewonderen. Deze fijne hit van Kim Wilde en You Keep Me Hanging On. Daarvoor Gilbert O'Sullivan inderdaad met Matrimony en Fats & Small nog met Turnaround. Oh, we gaan even lekker met z'n allen naar de disco en dat doen we met de Purple Disco Machine.

Lekker hè, deze dame. Crystal Waters met haar opvolger toen de tijd van Gypsy Woman. La-da-di, la-da-da, heette 100% Pure Love. Het is 100% fijne muziek op OZR 920. En af en toe hebben we natuurlijk ook weer de feitjes uit lang vervlogen tijden. Want het gebeurde in 19...

Ze overleed op 27-jarige leeftijd aan een overdosis heroïne in een motel aan Franklin Avenue in Hollywood. In januari 1971 komt de complete LP uit. En daarbij natuurlijk ook de single Me and Bobby McGee, geschreven door Kris Kristofferson. En die staat in 1971 twee weken lang op de eerste plaats. Tijdens een optreden op 25 september 1975 in het Latin Casino in New Jersey wordt Jackie Wilson getroffen door een hartaanval. Hij raakt op 29 september in een coma en daar komt hij nooit meer uit. 9 jaar later overlijdt Jackie op 49-jarige leeftijd. 21 januari 1984 gebeurt dat.

Ah, hij was wel lekker met de samples bezig, hè? Deze Simply Red. Het komt natuurlijk van I Can Go For That. Lekker. En dat keer maakte die er Sunrise van. Heb ik het al over niemand minder dan Simply Red. Ik zou nog even met jou de jarigen doornemen. Vandaag zijn onder andere jarig Michael Douglas. Zucchero voor Netjari. We hebben Heather Locklear, de actrice, hebben we staan. De vrouw van Gerard Ekdom, Nicole, is jarig. Katrina Zeta-Jones en acteur en zanger Will

lekkere reggae-uitvoering van ook een compositie van Kris Kristoffers. En deze Help Me Make It Through The Night. Hè. Ja, lekker. En daarvoor Will Smith. De jarige Will Smith. Dit keer met Getting Jiggy With It. Hey, zometeen na 9 uur. Dan is hij er weer. Petro Leendes. Ook in het weekend. Morgen ben ik er weer tussen

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Verschillende staatssecretarissen en jeugdminister Sterk hebben in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat het kabinet begin volgend jaar excuses wil maken aan kinderen uit gezinnen die door de toeslagenaffaire getroffen zijn en uit huis zijn geplaatst. Het gaat om ruim 2000 jongeren. Het kabinet is al langer van plan sorry te zeggen, maar wilde eerst uitzoeken hoe die verontschuldigingen eruit moeten zien. Daar is iets op bedacht. De dossiers van deze jongeren worden op verzoek van de ouders en de kinderen opnieuw beoordeeld. En minister Sterk heeft gezegd dat jongeren die in gevaar vormen en in een gesloten jeugdinrichting zitten, 's nachts niet in hun kamer worden opgesloten. Het kabinet Schoof wilde dit wettelijk regelen. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die gevaarlijke situaties veroorzaken. Zij zouden 's nachts opgesloten worden, maar minister Sterk ziet dat niet zitten. Zij vindt dit niet proportioneel en de noodzaak is in haar ogen niet onderbouwd. Het wapen dat vanmiddag gebruikt werd bij de fatale schietpartij in Amsterdam-Noord is door duikers gevonden. De verdachte had zijn wapen in het ei gegooid. Volgens de politie is deze man de enige verdachte. Op een terras op de NDSM-kade, vlak in de buurt waar de pont vanaf het Centraal Station aanmeert, werd een medewerker van justitieel complex Zaanstad doodgeschoten. Mensen die beelden of informatie hebben, worden door de politie opgeroepen zich te melden. Het driedaagse bezoek van de Chinese president Xi aan de VS zit erop. Volgens de Amerikaanse president Trump was het een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes voor zowel China als de VS. Trump laat weten dat hij zijn Chinese collega binnenkort weer zal zien. Daarmee doelt hij op de top van het Economisch Verbond in China dat in november plaatsvindt. Een maand later treffen ze elkaar opnieuw tijdens de G20-top in Miami. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De toekomstige bewoners van Het Pakhuis in Mariahout kwamen op 21 september bijeen voor hun eerste kopersavond. Een avond vol informatie, kennismaking en vooral veel enthousiasme. Er was informatie over het bouwproces, afwerking en duurzame woontechnieken. Ook konden de toekomstige buren uitgebreid kennis met elkaar maken. De sfeer was enthousiast en positief. De plannen krijgen nu echt vorm en de start van de bouw nadert snel. Er zijn nog enkele appartementen beschikbaar. Meer informatie vindt u op de website of via het verkoopteam. In Bakel, in de Schoolstraat, heeft een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden. Een personenauto is daar bij een aanrijding op zijn dak terechtgekomen. De precieze toedracht van het incident is op dit moment nog onbekend en wordt nader onderzocht door de hulpdiensten. Als gevolg van het ongeval is de Schoolstraat in beide richtingen volledig afgesloten voor al het verkeer. Dit zorgt lokaal voor aanzienlijke hinder en omleidingen. Een persoon die bij de aanrijding betrokken was, is ter plekke nagekeken in een ambulance. Jeugdtamboer Max van Pelt van het Sint-Servatius-Gilde uit Lieshout-Mariahout staat voor een unieke uitdaging. Max is namelijk een van de bijna 100 deelnemers aan een wereldrecordpoging voor gildetamboers. Deze bijzondere gebeurtenis vindt 3 oktober plaats van 13 tot 17 uur, waar trommelaars uit heel Nederland samenkomen. Het doel? De eeuwenoude traditie van het gilde en trommelen wereldwijd onder de aandacht brengen. De voorbereidingen zijn al maanden in volle gang. De recordpoging start bij het gouverneurshuis in Heusden, waar een officiële poging zal worden gedaan om het wereldrecord gildetamboers. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

Pilot als opener in de laatste gedeelte de avond door hier op OSN 920. Magic, zo heette dat. En dat is dus het 24 uur per dag geproduceerd. Zeker weten, de beste muziek en de leukste herinneringen komen voorbij. Hier is Joe Cocker samen met Jennifer Warnes op Where We Belong.

Lekker hoor, deze vrijdagavond, zo is het met dit mooie weer. The Dr. Buzzard's Original Savannah Band, Cherche La Femme, zo heette deze. Joe Cocker, Jennifer Warnes waren erbij. Straks de muziek van Cheek, maar eerst deze Call Me Bad, All

Johnny Jack Master Funk. Love Can Turn Around. Muziek uit de 80's en geweldige mooie muziek. Ook dat nog. Cheek was erbij. I Want Your Love. Hier op Ozer. En een keer of drie per dag de Beatles. En je hoeft nooit naar de dokter. Hier is Eleanor Rigby.

freestylers push-up voor deze Camila Cabello. Havana, zo heette dat. Inderdaad. Sia, hier is het prachtige Dollar.

Ja, dat zou mooi zijn. Maar goed. Dan is op een gegeven moment iedereen 19. Dan gaan we natuurlijk niet doen op de aarde. Nee, zeker, zeker, zeker niet. Joe Jackson hoorde je 19 Forever. NSWV, The Sisters with Voices. Right here, zo heette dat. Ook, was ook een hit destijds, zeker. Straks mooie muziek van Daniel Boone. En die zondag die komt er ook aan, maar dat duurt nog een paar dagen. Ja, zeker. Eerst deze Radio, Jack and Jill.

Daniel Boer met die Beautiful Sunday, zoals beloofd. En deze Mel samen met Vintage Future. Missing You, de allernieuwste singlesong ze voor ons hier op OZ 920 van Mel, inderdaad. Michael Zekerband, Let's All Chance. Straks wens ik je veel plezier na 10 uur met Berend Koenders. En wat mij betreft graag tot maandag. Dag.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De politie zal de apparatuur van de Spaanse fotograaf die afgelopen zaterdag op het Haagse Malieveld bij een actie van de politie in het water terechtkwam vergoeden. Tijdens de rellen op het Malieveld werd de fotograaf door een agent in het water geduwd. De politie verklaarde eerder dat er werkruimte voor de arrestatieeenheid gecreëerd werd. Volgens een woordvoerder zou de agent in kwestie mogelijk niet gezien hebben dat er water achter de fotograaf was, maar daarmee wil ze het niet goed praten. Dat de fotograaf in het water terechtkwam is nooit de bedoeling geweest. De politieke fusiepartij PRO sluit zich in het Europees Parlement aan bij de Europese Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. 65% van de PRO-leden stemde voor rood. De uitslag van het referendum is bindend. Tijdens het ledenreferendum werd ook een nieuwe partijvoorzitter gekozen. Ruim 50% van de leden koos voor oud-FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. Bij Russische aanvallen op klaarlichte dag op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 5 mensen omgekomen. Meestal vallen de Russen 's nachts met drones en raketten Oekraïne aan, maar de laatste tijd gebeurt dat steeds vaker overdag. Daarnaast zet Rusland meer ballistische raketten in. Deze zijn door Oekraïne lastiger te onderscheppen. Oekraïne heeft een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen die door de VS ontworpen zijn. Tijdens zijn bezoek aan New York afgelopen week herhaalde de Oekraïnse president Zelensky nogmaals dat zijn land om luchtverdedigingssystemen zit te springen. In een interview met de Amerikaanse nieuwszender NBC heeft Microsoft medeoprichter Bill Gates gezegd dat hij denkt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. Hij zei dat er nog nooit een wapen is geweest dat zo krachtig is als de combinatie van mensen met slechte bedoelingen die de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken, en hij pleit daarom voor een wetgeving om de risico's van AI te verminderen. Het weer, het is overal helder. Vannacht is er kans op een spatje regen bij zo'n 9 tot 15 graden. Morgen zijn er zonnige perioden, maar ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De brandweer is vrijdagochtend met spoed uitgerukt voor een gaslekkage aan de Leliestraat in Beek en Donk. Ter plaatse bleek dat een gasleiding was geraakt tijdens graafwerkzaamheden, wat direct leidde tot een gevaarlijke situatie. De brandweer en netbeheerder Enexis kwamen snel ter plaatse om assistentie te verlenen en het lek te dichten. Medewerkers van Enexis werkten aan het herstel van de leiding. Een aantal omwonenden werd uit voorzorg geïnformeerd over de situatie. Gelukkig raakte niemand gewond bij dit incident, ondanks de potentiële risico's. Jeugdtamboer Max van Pelt van het Sint-Servatius-gilde uit Lieshout-Mariahout staat voor een unieke uitdaging. Max is namelijk een van de bijna 100 deelnemers aan een wereldrecordpoging voor gildetamboers. Deze bijzondere gebeurtenis vindt 3 oktober plaats van 13 tot 17 uur, waar trommelaars uit heel Nederland samenkomen. Het doel? De eeuwenoude traditie van het gilde en trommelen wereldwijd onder de aandacht brengen. De voorbereidingen zijn al maanden in volle gang. De recordpoging start bij het gouverneurshuis in Heusden, waar een officiële poging zal worden gedaan om het wereldrecord gilde tamboers. In Bakel, in de Schoolstraat, heeft een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden. Een personenauto is daar bij een aanrijding op zijn dak terechtgekomen. De precieze toedracht van het incident is op dit moment nog onbekend en wordt nader onderzocht door de hulpdiensten. Als gevolg van het ongeval is de Schoolstraat in beide richtingen volledig afgesloten voor al het verkeer. Dit zorgt lokaal voor aanzienlijke hinder en omleidingen. Een persoon die bij de aanrijding betrokken was, is ter plekke nagekeken in een ambulance. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
4: OSR 920 Regiobreek.

0: Muziek van Shaggy en oh Carolina. Hey, goedenavond. Dit is voor de nacht begint tot aan middernacht. Je weet het, de beste zangers als, laten we zeggen, derde plaat aan het begin van dit programma. En straks een volgende uur, want het is vrijdag, hebben we er nog eentje. Goed, wat is deze dan? Nou, deze is Deswij, winnaar van de tijd.
1: Ik voel het

De Pussycat Dolls, Don't Ya. Maar de eerste albumtrack voor vandaag op deze vrijdagavond. Wat zullen wij eens uit de kast trekken? Nou, dat is een hele mond vol. U.P. Wilson met Going Around in a Daze. Terug te vinden op het album World Wind 20th Anniversary Reissue with 7 bonus tracks. Heel cd'tje vol, dat begrijp je al. We gaan terug naar 2016, want toen kwam dit album uit.

0: Soms hebben we van die hele lange tracks in de show, zoals deze van David Gates. Sweeter Clouds and Rain. Goed voor een minuutje of 8, bijna 9. Hey, we gaan voor de laatste keer iets draaien van Amel van de Week van deze week. En dat is de hele week al Alabama Shakes. I Must Be Dreaming, zo heet het album. Hier is Waist Deep.
1: Album van de Week.

Rag & Bone Man, Talking to Myself. Ik vind nog steeds het eerste wat ze ooit uitbrachten de beste. Maar ook deze is niet verkeerd. Boys Meet Girl. You're Waiting for a Star to Fall.

0: What is Life, George Harrison. Het volgende albumtrack duiken we even in het archief van Heart. All You Want To Do Is Make Love To You. Ken je dat nummer? Dit is de Danny Vera versie. En die bracht je al eens uit in 2014. Terug te vinden op het album The New Black and White.
1: It was a rainy night.

zo lief gezongen, hè? Het is ook met een glimlach. Smile. Lily Allen was dat. Tot zover dit eerste uur van dit programma. We gaan even naar Radio Nieuws en Regio Break. Daar ben je weer op de hoogte vanavond. Dan deel 2.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. De omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. En in een interview met Amerikaanse nieuwszender NBC heeft Microsoft-medeoprichter Bill Gates gezegd dat hij denkt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. Hij zei dat er nog nooit een wapen is geweest dat zo krachtig is als de combinatie van mensen met slechte bedoelingen die de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken. Gates pleit daarom voor een wetgeving om de risico's van AI te verminderen. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Op 1 oktober 2026 start in het parochiehuis in Bakel een inloopspreekuur van lumens en dorpsondersteuners. Elke 2 weken op donderdag tot en met 18 februari 2027 van 8:30 tot 11:00 ochtends kan men hier terecht. Dit laagdrempelige spreekuur is voor volwassenen en senioren uit Bakel, Milhezen en de Rips. Dit doet men onder andere door samen met de dorpsondersteuners hulp te bieden zonder wachtlijsten bij vragen over financiën, gezondheid, onderwijs en buurtleefbaarheid. Meer informatie vindt u op onsgemertbakel.nl. Jeugdtamboer Max van Pelt van het Sint-Servatius-gilde uit Lieshout-Mariahout staat voor een unieke uitdaging. Max is namelijk een van de bijna 100 deelnemers aan een wereldrecordpoging voor gildetamboers. Deze bijzondere gebeurtenis vindt 3 oktober plaats van 13 tot 17 uur, waar trommelaars uit heel Nederland samenkomen. Het doel? De eeuwenoude traditie van het gilde en trommelen wereldwijd onder de aandacht brengen. De voorbereidingen zijn al maanden in volle gang. De recordpoging start bij het gouverneurshuis in Heusden, waar een officiële poging zal worden gedaan om het wereldrecord gilde tamboers. In Bakel, in de Schoolstraat, heeft een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden. Een personenauto is daar bij een aanrijding op zijn dak terechtgekomen. De precieze toedracht van het incident is op dit moment nog onbekend en wordt nader onderzocht door de hulpdiensten. Als gevolg van het ongeval is de Schoolstraat in beide richtingen volledig afgesloten voor al het verkeer. Dit zorgt lokaal voor aanzienlijke hinder en omleidingen. Een persoon die bij de aanrijding betrokken was, is ter plekke nagekeken in een ambulance. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.
0: Berend Koenders.

0: Volgens mij stil snel zijn jong met Ohio. Je weet het, op vrijdag hebben we twee beste zangersplaatjes. Eén in de eerste uur en dan in de tweede. De laatste van de aflevering van afgelopen zaterdag is van Django McCroy. Iemand anders.
1: Wat kan je aan iemand geven als je alles al gegeven hebt? Het is geschreven en gezegd. Droom je van een ander leven? Eén waarin je wel tevreden bent.

OSR920, wil je meer weten? Check onze website OSR920.nl. Dan kan je precies zien welke programma's bijvoorbeeld wij van het weekend uitzenden. Goed, nou, van Jason Isabel verder naar Sweetbox. Everything's gonna be alright.

een beetje een simpel liedje, maar destijds ging het over of de deurbel of de fietsbel. Ring My Bell. Eenmalig het succesje voor Anita Ward. De albumtrap is al ingestart en wat zal het wezen? Nou, het was een aardig werkje van Vince Ray. Everybody Smokes

originele versie. Want er is ook nog een remake van gekomen een aantal jaren terug. Ja, 90 volgens mij was het toen ook alweer. Oké, okay. Ikatina Turner en de Nutbush City Limits. Laatste albumtrack voor deze week wordt er eentje van de Yardbirds. For Your Love, terug te vinden op een verzamelalbum vol met classic rock hits uit 2019.

nog even op de valgreep een Nederlandstalige plaat van Volumia. En blijf bij mij. Hey, dit was het. Fijn weekend. Ik ben er graag zondag voor de grammofoonplaatjes. Oftewel de vinyl tussen 12 en 2. En anders aanstaande maandag weer tussen 10 en middernacht. De laatste. Een van de laatste. Alex Warren. The Emerald Eyes.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jette praat dit weekend ook met rechtsoppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranje Mars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. In Bakel, in de Schoolstraat, heeft een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden. Een personenauto is daar bij een aanrijding op zijn dak terechtgekomen. De precieze toedracht van het incident is op dit moment nog onbekend en wordt nader onderzocht door de hulpdiensten. Als gevolg van het ongeval is de Schoolstraat in beide richtingen volledig afgesloten voor al het verkeer. Dit zorgt lokaal voor aanzienlijke hinder en omleidingen. Een persoon die bij de aanrijding betrokken was, is ter plekke nagekeken in een ambulance. Op 1 oktober 2026 start in het parochiehuis in Bakel een inloopspreekuur van lumens en dorpsondersteuners. Elke twee weken op donderdag tot en met 18 februari 2027 van 8:30 tot 11:00 kan men hier terecht. Dit laagdrempelige spreekuur is voor volwassenen en senioren uit Bakel, Milhezen en de Rips. Dit doet men onder andere door samen met de dorpsondersteuners hulp te bieden zonder wachtlijsten bij vragen over financiën, gezondheid, onderwijs en buurtleefbaarheid. Meer informatie vindt u op onsgemertbakel.nl. In Bakel geniet Leo Geerts al 70 jaar van een bijzondere ruil. Als jonge knul van 9 verruilde zijn muzikale moeder een step voor een accordeon voor Leo. Een beslissing die zijn leven onmiskenbaar veranderde. Vanaf dat moment was de muziek een vast onderdeel van Leo's bestaan. Hij leerde zichzelf spelen. Regelmatig zat hij tot ver in de avond te oefenen. Helaas heeft Leo 2 jaar geleden door een oogziekte moeten stoppen met spelen, omdat hij de noten niet meer kan lezen. Hij is nog altijd nauw betrokken bij de vereniging. Leo wordt op 5 oktober 2026 officieel gehuldigd als erelid van de vereniging. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtse oppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Malieveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Jeugdtamboer Max van Pelt van het Sint-Servatius-gilde uit Lieshout-Mariahout staat voor een unieke uitdaging. Max is namelijk een van de bijna 100 deelnemers aan een wereldrecordpoging voor gildetamboers. Deze bijzondere gebeurtenis vindt 3 oktober plaats van 13 tot 17 uur, waar trommelaars uit heel Nederland samenkomen. Het doel? De eeuwenoude traditie van het gilde en trommelen wereldwijd onder de aandacht brengen. De voorbereidingen zijn al maanden in volle gang. De recordpoging start bij het gouverneurshuis in Heusden, waar een officiële poging zal worden gedaan om het wereldrecord gildetamboers. In Bakel geniet Leo Geerts al 70 jaar van een bijzondere ruil. Als jonge knul van 9 verruilde zijn muzikale moeder een step voor een accordeon voor Leo. Een beslissing die zijn leven onmiskenbaar veranderde. Vanaf dat moment was de muziek een vast onderdeel van Leo's bestaan. Hij leerde zichzelf spelen. Regelmatig zat hij tot ver in de avond te oefenen. Helaas heeft Leo 2 jaar geleden door een oogziekte moeten stoppen met spelen, omdat hij de noten niet meer kan lezen. Hij is nog altijd nauw betrokken bij de vereniging. Leo wordt op 5 oktober 2026 officieel gehuldigd als erelid van de vereniging. De toekomstige bewoners van Het Pakhuis in Mariahout kwamen op 21 september bijeen voor hun eerste kopersavond. Een avond vol informatie, kennismaking en vooral veel enthousiasme. Er was informatie over het bouwproces, afwerking en duurzame woontechnieken. Ook konden de toekomstige buren uitgebreid kennis met elkaar maken. De sfeer was enthousiast en positief. De plannen krijgen nu echt vorm en de start van de bouw nadert snel. Er zijn nog enkele appartementen beschikbaar. Meer informatie vindt u op de website of via het verkoopteam. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De dodelijkste ebola-uitbraak ooit in de Democratische Republiek Congo verspreidt zich verder naar nieuwe gebieden. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt al bijna 7900 besmettingen en ruim 3700 doden door de zeldzame Bundibugyo-variant. Tegen deze specifieke variant bestaat nog geen vaccin of medicijn. Het bestrijden van de ebola-epidemie is extreem moeilijk door aanhoudende gewapende conflicten, armoede en misinformatie in het gebied. De WHO verwacht geen wereldwijde ebola-pandemie. De politieke partijen Pro en Volt trekken samen op in de begrotingsonderhandelingen met het kabinet. Met de steun van beide partijen zou het minderheidskabinet van premier Jette wel een meerderheid hebben in de Tweede en de Eerste Kamer. Vanaf dit weekend onderhandelt het kabinet verder over een nieuw plan voor koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Jetten praat dit weekend ook met rechtse oppositiepartijen voor een zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting van volgend jaar. De politie vergoedt alle beschadigde apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag in het water belandde op het Maliveld tijdens de demonstratie. De journalist viel in de vijver nadat een agent hem duwde om werkruimte te maken voor de arrestatieeenheid tijdens de rellen. Volgens de politie was dat nooit de bedoeling en zag de agent waarschijnlijk niet dat er water achter de fotograaf lag. Hoe hoog de vergoeding precies is, wordt vanwege privacyredenen door de politie niet bekendgemaakt. En de omstreden protestantse Oranjemars mag voor het eerst in 28 jaar weer door een katholieke wijk in het Noord-Ierse Portadown trekken. De paradecommissie heeft daar alsnog toestemming voor gegeven nadat de rechter een eerder verbod vernietigde. De mars geldt als een van de meest beladen optochten van Noord-Ierland omdat die vroeger stevast uitliep op sectarisch geweld. Maar er mogen nu hooguit 35 mensen meelopen, de mars duurt maximaal 1,5 uur en muziekkorpsen of volgers zijn verboden. Het weer, er is vannacht kans op een spatje regen bij zo'n 9 graden en in de kustgebieden 12 tot 15. De matige wind draait naar het noorden en wordt vlak aan zee vrij krachtig. Overdag zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Jeugdtamboer Max van Pelt van het Sint-Servatius-gilde uit Lieshout-Mariahout staat voor een unieke uitdaging. Max is namelijk een van de bijna 100 deelnemers aan een wereldrecordpoging voor gildetamboers. Deze bijzondere gebeurtenis vindt 3 oktober plaats van 13 tot 17 uur, waar trommelaars uit heel Nederland samenkomen. Het doel? De eeuwenoude traditie van het gilden en trommelen wereldwijd onder de aandacht brengen. De voorbereidingen zijn al maanden in volle gang. De recordpoging start bij het gouverneurshuis in Heusden, waar een officiële poging zal worden gedaan om het wereldrecord gildetamboers. De brandweer is vrijdagochtend met spoed uitgerukt voor een gaslekkage aan de Leliestraat in Beek en Donk. Ter plaatse bleek dat een gasleiding was geraakt tijdens graafwerkzaamheden, wat direct leidde tot een gevaarlijke situatie. De brandweer en netbeheerder Enexis kwamen snel ter plaatse om assistentie te verlenen en het lek te dichten. Medewerkers van Enexis werkten aan het herstel van de leiding. Een aantal omwonenden werd uit voorzorg geïnformeerd over de situatie. Gelukkig raakte niemand gewond bij dit incident, ondanks de potentiële risico's. Door leegstand in het buitengebied is dat erg in trek bij criminelen. Gemeente en justitie zijn daarom alert op zaken die daar gebeuren. Maar zonder de hulp van boeren en landbouwers lukt het niet om het buitengebied veiliger te maken. De gemeente, de Laarbeekse boeren, ZLTO en het platform Veilig Ondernemen hebben daarom een boerenlunch georganiseerd. Er werd informatie gegeven over bescherming tegen opdringerige criminelen die een leegstaande stal of loods willen huren. Of uitleg wat te doen als je gevaarlijke stoffen vindt. De boeren vonden het een goed initiatief. De lunch wordt uitgerold naar meerdere gemeenten in Brabant. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Welkom.
0: Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.